0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars Actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
1: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: tijd om het binnen gezellig te maken.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Tijd om het binnen gezellig te maken.
2: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
2: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: De U10 SK Stormvogels groepschat.
2: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
3: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
2: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En wat er overblijft is voor morgen.
6: Daar gaat dus niks overblijven.
4: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
10: I can help.
9: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
12: De 80's top 800.
11: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
13: Nostalgie. Hele goeiemorgen, wat is dat toch gezellig. Een koffiezet die automatisch opspringt als je wakker wordt. Dan pruttet het al zo heerlijk in de keuken. En dan heb je zin in een nieuwe dag, zin in deze nieuwe donderdag. Welkom.
14: Your golden.
13: Het is 1 over 7. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Premier De Wever legt een nieuw begrotingsvoorstel op tafel. Hij mikt nu enkel op een begroting voor volgend jaar, waardoor de regering maar 3 tot 4 miljard euro moet besparen in plaats van 10 miljard. De grote BTW-hervorming stelt De Wever uit tot later. En dat is natuurlijk een grote overwinning voor Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen, die de BTW absoluut niet wil hervormen, of toch maar gedeeltelijk. De andere regeringspartijen zoals CD&V en Vooruit reageren gefrustreerd op het nieuwe voorstel van De Wever. Maar een tussentijds akkoord over de begroting voor volgend jaar moet dan wel de financiële markten geruststellen. De helft van de mensen die werken voelen zich niet bedreigd door de opmars van artificiële intelligentie. Ze vinden het wel een van de meest ingrijpende evoluties van de laatste jaren. Veel mensen vragen zich ook af of ze over 10 jaar nog wel dezelfde job gaan kunnen doen als AI zo blijft evolueren. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Antwerpse Management School en SD Works bij een kleine 3000 werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Social media experts benadrukken wel dat als je AI omarmt, dat toch wel je werk op een positieve manier kan beïnvloeden. Dan nog voetbal met de Champions League, waar het een doelpuntenkermis was. Zo wonnen Real Madrid en Thibaut Courtois op de valreep van het Italiaanse AS Roma met 3-4. Straf als je weet dat de Madrilenen eerst 3-1 achterstonden. Manchester City met Jeremy Doku verloor met 2-4 van titelverdediger Paris Saint-Germain. En rode duivel Romelu Lukaku ging met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 kopje onder bij het Engelse Aston Villa. Liverpool won dan weer met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. 28 doelpunten in 4 topwedstrijden. Il faut le faire, zeggen ze in het Frans. We krijgen een zonnige donderdag met soms wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden. Daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag eerst wat zon, daarna meer wolken met kans op een bui. Maar ook opklaringen zaterdag. Zondag dan ook opklaringen, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden.
13: Dankjewel Bart en tot over een half uurtje. 68 kilometer file momenteel op de E313 Lummel-Antwerpen verlies je 22 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E429 Doornik-Brussel komt er 13 minuten bij van Tubeke tot Nijverse-Steenweg. Op de E40 Gent-Brussel 10 minuten trager van Aalst tot Ternat. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen ook 10 minuten erbij van Haasdonk tot Antwerpen-West. Het gaat ook langzamer op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten trager vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Andere vertragingen, maximum 8 minuten nu.
10: Good Morning Show.
16: Met Johan Henneman.
17: She's crazy like

Het Daddy Cool 7:30. Welkom in de Good Morning Show. Het wordt zo'n donderdag om uit te bijten. Zomaar cadeau, een heerlijk laat nazomerdagje. Mooi meegenomen, hè? Adamo, dat is ook mooi meegenomen. En deze 80's classic natuurlijk ook. Het is er eentje om klaarwakker van te worden. Golden Earring met When the Lady Smiles.

0: Het rinkelen van een wekker kan hard zijn, maar gitaren kunnen ook heel hard klinken. Maar geef mij maar gitaren, ochtends hoor. Golden Earring and When the Lady Smiles. Het is 7:13. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, ik had het aan het begin van de Good Morning Show al over een dag om uit te bijten. Het is een late nazomerdag, denk ik, hè?
1: Ja, en die korte weerberichten, die zijn meestal de beste, want ik kan ook echt kort zijn voor vandaag. Ja, het wordt gewoon een prachtige nazomerdag met afwisselend zon en wolken bij een zeer zachte 20 tot lokaal 21 graden. En het blijft uiteraard overal droog.
0: Ja, zullen we dan maar stoppen, want nu kan het alleen maar naar beneden gaan, denk ik, met het weer.
1: Ja, een beetje wel, hè. Alhoewel, morgen start nog altijd droog met zelfs redelijk wat zon. In de loop van de ochtend komen aan zee al meer wolken binnendrijven en die wolken verspreiden zich na de middag over de rest van het land. En uiteindelijk valt er uit die bewolking ook wat lichte regen of een enkele bui. Maar vooraleer die regen ook in Brussel aankomt, zal het al 3, 4, misschien wel 5 uur in de namiddag zijn. En we halen morgen met dat zonnetje voor de middag en rond de middag toch nog altijd 19, misschien in de provincie Limburg nog net 20 graden.
0: Ja, dat is ook al mooi natuurlijk, hè. En dan?
1: Ja, het weekend, het is een beetje van alles en nog wat. Er kan op zaterdag een bui tot ontwikkeling komen. Maar er zijn ook vaak droge momenten met een mix van zon en wolken. Maar we zijn die zuidenwind wel kwijt. En dat gaan we voelen. De wind draait van het zuiden naar het noorden. En dan weet je het wel, hè, Johan. Het wordt een pak frisser. Zaterdag is dat nog 14 graden. Zondag is dat nog maar 11 tot 12 graden. En zondag, het grote deel van de dag is het droog. Laat in de middag trekt nog een zwakke storing voorbij met een beetje regen. Maar opnieuw zijn dat geen grote hoeveelheden. Begin volgende week wordt het dan opnieuw een beetje zachter, richting 14, 15 graden. Maar die twintigers, ik denk dat we die dit jaar, die gaan we denk ik niet meer tegenkomen.
0: Oké, we gaan het ervan moeten pakken vandaag. Ik heb het al begrepen.
1: Ja.
0: Erwin, morgen horen we jou uiteraard terug in de Good Morning Show. Tot dan, hè.
1: Tot morgen, dag.
2: De Good Morning Show.
3: Good Morning Show.

0: Een van onze grootste Belgen. Adamo met Inshallah. Het is 7:50. Lekkers komt niet altijd uit de koelkast. 'S Ochtends vroeg komt dat uit de radio. In de Good Morning Show dadelijk Isaac Hayes.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

Isaac Hayes duikt op in de Good Morning Show. Met die grote hit van hem. En we zaten in het begin van de jaren 70 met Team From Shaft. De jaren 80, jouw feest van de 80's. Dat is hier bij Nostalgie Plus met de apotheose volgende week. En de 80's top 800. En in de jaren 80, ja, kwam de synthesizer meer en meer in de muziek. We werden overspoeld en de hitlijsten werden ook overspoeld met synthesizer muziek. En er werden echt knappe dingen gemaakt. Luister maar eens naar Eurythmics en Sweet Dreams.

0: geven toch een behoorlijk aandeel popmuziek bij elkaar. En daarom houden we nog van ze. En dat blijft goed klinken, hè? Annie Lennox en Dave Stewart. Eurythmics en Sweet Dreams. Het is 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. Veel scholen hebben gezondigd tegen de overheidsregels bij het aankopen van een laptop tijdens de coronapandemie. Ieder kind vanaf 11 jaar kreeg toen een gratis laptop. Een digitaal offensief was dat van toenmalig onderwijsminister Ben Wijts. De digisprong, goed voor 385 miljoen euro, werd een echte eye-catcher in Wijts plan van zogenaamde Vlaamse veerkracht, betaald door Europa. Het federaal parket heeft de voorbije dagen huiszoekingen gedaan in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Vorig jaar legde de Congolese partij klacht neer tegen 9 familieleden van de president, omdat die mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden van Tshisekedi betrokken zijn. En een schilderij van de Russisch-Franse expressionistische schilder Kandinsky is in Londen geveild voor 32 miljoen euro. Das bunte Leben, of het kleurrijke leven, hing jarenlang in een museum in München in Duitsland. Het schilderij van Kandinsky werd 3 jaar geleden geïdentificeerd als nazi-roofkunst en teruggegeven aan de oorspronkelijke Joodse verzamelaarsfamilie die het werk kochten in 1927. Zonnige donderdag met soms wat wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden. Daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden.
2: Brussels grondwitloof smaakt altijd met hesp en kaas, gestoofd of rauw. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: In het begin van de jaren 80 trokken de mannen van Foreigner de romantische kaart en meteen scoorden ze hun grootste hit, zoals I Want to Know What Love Is. Ik ga eerst eens naar de files kijken en dan ga ik die draaien. 152 kilometer op dit moment. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Breda-Antwerpen 21 minuten trager van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E314 Lumme-Leuven 20 minuten erbij van Halen tot Bekkevoort. Ter hoogte van Bekkevoort gebeurde een ongeval. De E19 Mechelen-Brussel, daar verlies je 18 minuten van Zemst tot Machelen. Ook 18 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Haasterlode tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de E314 Lumme-Leuven komt er 18 minuten bij van Aarschot tot Winkselen. 17 minuten extra op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen plus een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. En 15 minuten vertragen op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Andere files die lopen op tot maximum 13 minuten.
3: De Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

Laten we eens een ballad maken, dachten ze bij Foreigner. En kijk eens aan, ze scoorden hun grootste hit met deze I Want To Know What Love Is. Deze middag van 12 tot 1, zoals elke middag hier bij Nostalgie Plus, is er natuurlijk 100% Follet met Michel Follet. Is hij een tikkeltje eigenzinnig? Moet ik dat vertellen? Dat weet hij zelf wel. Ja, toch wel een tikkeltje eigenzinnig, zeker als het op muziek aankomt. Want hij draait schitterende classics. En de classics die je niet altijd hoort in de wereld. En die schitterende classics die komen uiteraard uit de jaren 60, 70 en 80. Een eigen selectie, ook tussen 12 en 1 vanmiddag. En hij heeft er zelfs een boek over geschreven, over die fantastische platen. 100% Follet heet ook het boek. En daar komen alle grote artiesten langs met misschien toch iets minder bekende nummers. Iets andere nummers van de mensen die ze maakten. Denk maar aan een groep als Magenta, Michel Polnareff, aan de Moody Blues. Je zou je ook kunnen laten verrassen door Style Council en Trinity. Dat is deel 1 van het boek. Dan vertelt hij de verhalen die daarbij horen. Uit het leven gegrepen, uit zijn leven gegrepen. Of in het tweede deel van het boek. Daar kan je ook terecht voor nummers die in de hitparade stonden. Die opgevallen zijn, die wekenlang in de hitlijst stonden. Of juist net heel kort, zit ook bij elk nummer een QR-code. En dan kan je je muzikale geheugen even opfrissen. Dat ga ik nu ook doen. Het programma van 12 tot 1 en het boek in de winkel en op het wereldwijde web. En je kan het ook winnen op onze socials, op Instagram, op Facebook of straks ergens tussen 4 en 6 in Good Vibrations bij Seb. Dit zit erin, in dat boek 100% Follet, Neil Diamond.

0: Deze middag weer 100% Follett. En een boek niet vergeten, Beautiful Noise en Neil Diamond. The Good Morning Show, het is 7:45. Goedemorgen.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's Top 800
3: van Nostalgie+.
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
6: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed gelijk een koning.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoopman!
3: Het beste uit de 60s,
1: 70s
3: en

Je gehoord, Esther, dat doen ze met biepjes, hè? Dan krijg je hele luide biepjes en hele stille biepjes. Maar Alvin Gaye zal het niet nodig zijn. Alles zit daar goed met zijn oren en met zijn gehoor. I heard it through the grapevine. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. Met Crowded House nu. Don't dream it's over.

Soms lijken dingen evident, maar ze zijn niet evident. Neem nu een vleugel piano. Daar hoort een pianist aan thuis, op een pianostoeltje. Altijd toch? Behalve die ene keer in de 80's. En Frans Gal die zingt er zo meteen over 8:10. We gaan eens kijken wat er allemaal in de kranten staat op de voorpagina. Wat titelen onze Vlaamse kranten op deze donderdag 15 oktober. Het gaat over de begroting. In alle kranten het nieuwsblad titelt De Wever legt lat voor begroting flink stuk lager. In het laatste nieuws wordt dat eerste 4 miljard zoeken tegen 2027. Daarna pas de rest de Kamer, of liever De Wever, deelt begrotingsoefening op. In de Standaard, De Wever verandert geweer van schouder en maakt eerst begroting voor volgend jaar. In de Morgen, De Wever vindt een tussenoplossing voor begroting. Gazet van Antwerpen, De Wever steekt BTW-hervorming in de koelkast. En in het Belang van Limburg wordt dat De Wever verandert van koers, focus op 2027. Niet langer op het BTW. En dan de andere titels in de Vlaamse kranten. Het nieuwsblad, helft van de werkende bevolking ziet geen bedreiging in AI. En koning Filip op de voorpagina van het nieuwsblad met pijl en boog. Koning Filip verkent zijn innerlijke Robin Hood, staat erbij getiteld. In het laatste nieuws geen carjacking, maar ripdeal, nieuwe piste na dood van agent en ruim 1200 jobs bedreigd bij GSK. Het regent ontslagen in Belgische farmasector. In de Standaard gaat het ook over de farmasector. Met farmasector zit een groeimotor van onze economie in het slop en wordt voormalig Miss Native America uit Alaska de vrouw die Trumps almacht stopt. Gaat over de midterms en dat is een democrate die ex-miss en die zou het wel eens kunnen brengen tot in het congres, tot in de Senaat voor de Democraten. De Morgen dan, PFAS in eieren, pesticiden in fruit en glyfosaat in tampons. Toch moeten we niet bang zijn, meent toxicoloog Jacob de Boer. En Macron wil sterker Europa en kijkt daarvoor ook naar België. Ligt strategische inzet van kernwapens al op tafel, vraagt de krant zich af. En dan de Gazet van Antwerpen, Winnie de Poe, met een foto erbij. Al 100 jaar het tegengif voor ellende. En Antwerpse clubs zoeken stewards. Het lijkt wel een knelpuntberoep. De titels in Belang van Limburg op de voorpagina. Elke stijging of plotse stijging van Limburgse werkcijfers. En dat is goed nieuws daar. En vergeet strippers, paaldansen is in zwang bij echte sporters. Dat zijn ze, de krantentitels van deze donderdag.

0: Hij begon zijn carrière als manusje van alles in een platenfirma. En dat is vruchtbare grond. Ja, die omgeving, die vibes. En hij dacht, ja, nu ik hier toch ben, kan ik eens achter de microfoon gaan zingen. Waarom niet? En met succes het verhaal van Rick Astley en de plaat die daarbij hoort, Never Gonna Give You Up, hoor je hier straks in de Good Morning Show. En na het nieuws heb ik een 70s classic van George McGrae voor jou.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: CCR.
5: Staat erin.
4: ABBA.
5: Uiteraard.
4: Culture Club.
5: Zeker weten.
4: Shirley Bassey. Elton John.
5: Ze staan allemaal in het boek.
4: 100% Follet.
5: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
4: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
10: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
11: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
12: De 80's Top 800.
11: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
0: Nostalgie. Goedemorgen, wat een onwaarschijnlijk zalige muzikale trip is het ook weer vanochtend hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Al die heerlijke classics uit de 60's, 70's en 80's, waar jij ongetwijfeld hele mooie herinneringen bij hebt. Your golden. Het is precies 8 uur. Het is tijd voor het nieuws. Hier is Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Premier De Wever legt een nieuw begrotingsvoorstel op tafel. Hij mikt nu enkel op een begroting voor volgend jaar, waardoor de regering maar 3 tot 4 miljard moet besparen in plaats van die 10 miljard. Grote BTW-hervorming stelt De Wever voorlopig uit tot later. En dat is natuurlijk een overwinning voor Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen, die de BTW absoluut niet wil hervormen. Of toch maar een klein beetje. De andere regeringspartijen zoals CD&V en Vooruit reageren gefrustreerd op het nieuwe voorstel van De Wever. Maar een tussentijds akkoord over de begroting voor volgend jaar, dat moet wel de financiële markten geruststellen. De helft van de mensen die werken voelen zich niet bedreigd door de opmars van artificiële intelligentie of AI. Ze vinden het wel een van de meest ingrijpende evoluties en veel mensen die vragen zich af of ze over 10 jaar nog wel dezelfde job gaan doen als AI zo blijft evolueren. Blijkt uit onderzoek van de Antwerpse Management School en SD Works bij 3000 werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Social media experts die benadrukken wel dat als je AI omarmt, dat je toch wel je werk op een positieve manier kan beïnvloeden. En veel scholen hebben gezondigd tegen de overheidsregels bij het aankopen van een laptop tijdens de coronapandemie. Ieder kind vanaf 11 jaar kreeg toen een gratis laptop. Een digitaal offensief van toenmalig onderwijsminister Ben Weitz. De Digisprong, goed voor €385 miljoen, werd een eyecatcher in Weitz' plan van zogenaamde Vlaamse veerkracht, maar wel betaald door Europa. Een zonnige donderdag met soms wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag eerst wat zon, daarna meer wolken met kans op een bui, maar ook opklaringen. Zondag klaart het eerst op, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maxima rond 13, 14 graden.
0: 215 kilometer file, de vertragingen van 20 minuten en meer. De E19 Mechelen-Antwerpen, daar verlies je momenteel 33 minuten van Mechelen-Noord tot UZA. Komt door een ongeval daar. Op de E314 ook een ongeval ter hoogte van Bekkenvoort. De E314 Lummen richting Leuven. 33 minuten trager vanaf Halen. Op de E313 Lummen-Antwerpen plus 32 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En een half uur erbij op de E403 Brugge-Wevelgem. Er gebeurde daar een ongeval ter hoogte van Ruddervoorde. En je verliest de tijd. Je komt in de file terecht vanaf Brugge. Op de E19 Breda-Antwerpen een half uur trager van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E19 Mechelen-Brussel plus 28 minuten van Zems tot Machelen. 27 minuten extra op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Je telt er op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 21 minuten bij. Op het traject van Haasdonk naar Antwerpen-West en op de E403 Wevelgem-Brugge rij je 21 minuten trager van Lichtervelde tot Brugge. Plus 20 minuten op de E40 Luik-Brussel van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. En er staan natuurlijk nog veel andere files, ook langere files. Andere files die liggen ergens tussen de 5 en de 19 minuten.
14: The Good Morning Show
15: met Johan Henneman.

Muziek waarop je waarschijnlijk over de dansvloer schuifde. Of was het meer huppelen? Of vlog je er helemaal in? En leefde je helemaal uit op deze George McRae. Rock Your Baby, 6 over 8. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. En de muzikale helden die de jukeboxen vulden in de jaren 50, 60 en ja, ook 70. Hè. Daar zit Eddie Cochran zeker bij. Draaien met Come On Everybody na deze prachtige van Christopher Cross. Uit die 80's. All right.

0: cares? Come on, everybody.
1: Hij zal er ook wel in de kast gehad hebben, Blue Sweatshoes. Eddie Cochran bij Nostalgie Plus. 12 over 8. En telkens ik hier rondloop, hier op het werk, en dan kijk ik wel eens in het postsorteercentrum. Dat is een grote kamer waarin de post wordt verdeeld. Of naar het onthaal, of naar de mensen in de keuken. En dan denk ik, ja, misschien zit er een eentje tussen. Met een onwaarschijnlijk talent dat hij nog moet ontdekken. Dat hij of zij gaat ontdekken. En dan komt hij wel bij de radio werken. Hij zou dat niet kunnen. Rick Astley maakte iets dergelijks mee. Bij Stockade kunnen Waterman.

0: vraag me af of je het fragmentje dat ik voor jou klaarstaan heb na Teaching and Fly Away, of je je dat allemaal kan herinneren. Je hoort het zo.
1: Zeg, ik ben niet mee met onze...
2: Jullie cafetariaplan?
1: Ja.
2: We bekijken het even samen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
7: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
6: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
8: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: I beg your pardon.
12: Samen aan tafel.
11: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
12: Witloofke.

met een comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: We zijn beperkt, wij als mensen. We moeten een vliegtuig hebben, iets met vleugels. Maar gewoon vleugels, mochten we dat hebben. Dat zou toch wel een onwaarschijnlijk gevoel van vrijheid geven. En dan sta je ook nooit in de file.
1: Jouw feest van de 80's.
0: 7:08 zegt dit stukje uit de jaren 80. Dit stukje televisiegeschiedenis, dit stukje voetbalgeschiedenis, jou nog iets nog. Goed luisteren.
2: Ja, Jan. En voortgaan, ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Ja! Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor.
0: Ja, waar speelde zich dat af? Wanneer speelde zich dat af? En weet je dat nog allemaal? En kan je het mij ook vertellen? Stuur maar hè, via ons WhatsApp-nummer 0477 900 800. 0477 900

0: Jij dacht misschien daarnet ook aan Mexico 86.
1: Nee.
0: Het speelt zich niet af in Mexico. Het speelt zich ergens anders af, die WK-match. Als je nog weet bij welke wedstrijd Jan Keulemans zo uitblonk en waarover Rick de Sadeleer dat had, laat het mij zeker weten. Ja. Het is in de jaren 80 gebeurd. 0477-900-800. Dat is het WhatsApp-nummer waarop je kan reageren. 8:30. De hoofdpunten van het nieuws.
2: Goedemorgen. Werknemers van het farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar. Daarmee willen ze zoveel mogelijk jobs redden. Want gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk 1200 mensen moeten verdwijnen. En dat zou de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar tijd. Farmabedrijf GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië, met 8500 personeelsleden. Het Amerikaanse leger wil de zogeheten moeder aller bommen inzetten in Iran tegen hun energieinfrastructuur en nucleaire installaties. Dat vertelde hoge ambtenaren aan nieuwszender CNN. Ze baseren zich op de nieuwe Amerikaanse aanvalsplannen tegen het Iraanse regime. De moeder aller bommen is de krachtigste niet-nucleaire bom die het Amerikaanse leger bezit. En misschien kom je vandaag wel een middelbare scholier tegen op je werk, want het is Yuka Action Day. Dat is de dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen daarmee zo'n €70 en die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel bij ons als in het buitenland. Geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden morgen.
3: Brussels grondwitloof. Elke dag lekker, elke dag gezond. Met passie geteeld in volle grond. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: 188 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer. Op de E403 Brugge-Wevelgem is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Ruddervoorde. File vanaf Brugge 42 minuten verlies je daar al. Op de E19 Breda-Antwerpen plus 34 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de binnenring rond Brussel 32 minuten erbij van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Een half uur trager op de E313 Lumme-Antwerpen van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E17 Lillegent gebeurde een ongeval ter hoogte van Waregem. Een half uur file vanaf Kortrijk-Oost. Ook een ongeval op de E19 Mechelen-Brussel. Ter hoogte van Machelen file vanaf Semst 27 minuten tijdverlies je daar. En op de E19 Brussel-Antwerpen daar komt 24 minuten bij van Mechelen-Zuid tot Rumst. Ook 24 minuten trager op de E40 Luik-Brussel. Van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen plus 22 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ook trager op de E40 Gent-Brussel. 20 minuten erbij van vanaf Aflichem tot Sint-Agatha-Berchem. Andere vertragingen lopen nog altijd flink op tot maximaal 18 minuten. Olivia Newton-John, die deed het met groot orkest in 1980 met dat orkest van Jeff Lynne.
4: Good Morning Show
5: met Johan Henneman.

0: Ook vandaag heb ik weer een grote koffer bij. Een grote hit uit de 80's. Die niet origineel van de artiest is die scoorde in de jaren 80. Dat is al veel eerder een hit. Benieuwd welke het wordt? Blijf zitten, blijf luisteren naar de Good Morning Show. En geniet natuurlijk ook van de muziek van Martha Reeves en de Vandellas, die komen eraan.
1: Zaterdagnacht in de gezinschat.
2: Papa, kon je mij halen van de vijf?
3: Oké.
2: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
3: Oké. Okay.
2: En Emma?
3: Oké. Okay.
2: En hem Simon?
3: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké. Okay.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
4: Voor mijn step.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.

0: Me stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.

0: zijn gewoon kei lekker, die hits uit jouw golden years, hè? Zoals deze Motown classic van Motown Reeves en de Vandellas. Love is like a heatwave.
1: Jouw feest van de 80's.
0: We gaan toch wel enkele covers zien staan. Wat zeg ik? Enkele covers in ons lijstje dat we maandag beginnen. Zeg maar lijst. Fantastische lijst. De 80's top 800 in jouw feest van de 80's. Over covers gesproken. Ik heb het elke dag rond deze tijd over een 80's cover. Die eigenlijk veel eerder al als wat uitgebracht was verschenen. En je moet eens goed luisteren nu. Dit zegt je wel iets. Zegt je heel veel. Ja, toch?

Welkom helemaal terug in de jaren 80, in de tweede helft van de jaren 80, 1987, in de hitparade. In de versie van George Harrison, origineel van James Ray uit 1962. Deze Got My Mind Set On You. En het was eigenlijk eerder toevallig dat George Harrison op dat nummer kwam. Hij kocht in 1962, eind 1962, toen hij bij zijn zus op bezoek was in Amerika, een heleboel LP's. En een van die albums was van James Ray en daar staat dat een nummer op. En dan heeft het een hele tijd in de kast gelegen, op zolder of weet ik waar. En dan zette hij het nog eens op in de jaren 80. Ondertussen waren de Beatles er al niet meer. Had hij fantastische dingen beleefd en wilde hij nog eens een fantastische comeback maken. Dit trouwens met producer Jeff Lynne. En dat nummer, dat heeft hij dan weer opgerakeld. Want hij blijft het fantastisch vinden. Deze James Ray. And I've Got My Mind Set On You in zijn versie.

dag van een babytje. Hè? Dan ben je niet blij natuurlijk. Hè? Dat maakt een mens gelukkig op deze donderdagmorgen. Claire van Gilbert O'Sullivan. Kan ik jou gelukkig maken met een plaatje? Want ik heb nog een gaatje straks na 9 uur... voor jouw favoriete classic uit jouw Golden Years. Voor die ene hit die je misschien al lang niet meer op de radio gehoord hebt. Je kan hem aanvragen. Hè? Stuur maar via WhatsApp. 0477 900 800.

0: Stille wegzakken in de bioscoopstoel. Zat er niet in bij Flashdance, What a Feeling. Al zeker niet dankzij het nummer van Michael Stambello. En Maniac, nog zo'n hele toffe 80s classic. Die ik zeker bij de bovenste 50 zie staan in de onze 80s top 800 volgende week. Is Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Ga ik straks draaien in het volgende uur van de Good Morning Show. En na het nieuws heb ik Shai Coltrane voor je klaarstaan.
1: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Tijd om het binnen gezellig te maken.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
7: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
6: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
8: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
6: De 80's top 800.
8: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
0: Nostalgie.plus. Zo dicht tegen de winter, putje herfst en een nazomerdag vandaag. Wat een donderdag wordt het. Temperaturen tot 21 graden. En aan zon zal je echt geen tekort hebben. Dat is beloofd.
7: Your golden years. Nostalgie plus.
0: Het is 9 uur. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
9: Goedemorgen. Werknemers van het farmabedrijf GSK blokkeren de vestigingen in Waver en Rijks-Vansart. Daarmee willen ze zoveel mogelijk jobs redden. Want gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk 1200 mensen moeten verdwijnen. En dat zou de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar tijd. Farmabedrijf GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië met 8500 personeelsleden. En ook de Nederlandse navigatiedienst TomTom schrapt ongeveer 200 banen om de kosten te drukken en de organisatie slagvaardiger te maken, zoals dat heet. Bij het bedrijf werken wereldwijd 3300 mensen. De directie wil met de reorganisatie per jaar iets meer dan 20 miljoen euro besparen. Waar de banen precies verdwijnen, maakte TomTom niet bekend. Het Amerikaanse leger wil de zogeheten moeder aller bommen inzetten in Iran tegen hun energieinfrastructuur en nucleaire installaties. Dat vertelden hoge ambtenaren aan nieuwszender CNN. Ze baseren zich op de nieuwe Amerikaanse aanvalsplannen tegen het Iraans regime. De moeder aller bommen is de krachtigste niet-nucleaire bom die het Amerikaanse leger bezit. En misschien loopt er vandaag wel een middelbare scholier rond op je werk, want het is UK Action Day, het moment waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor 1 dag gaan werken. Ze verdienen daarmee zo'n 70 euro en dat geld gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel bij ons als in het buitenland. Veel zon met soms wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden. Daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag eerst wat zon, daarna meer wolken met kans op een bui, maar ook opklaringen. Zondag klaart het eerst op, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden.
0: 144 kilometer file op D40. Gentbrugge verlies je momenteel 3 kwartier van Drongen tot Aalter. Ter hoogte van Aalter gebeurde een ongeval. Op de binnenring rond Brussel plus 26 minuten van Expo tot Machelen-Woluwe aan. Op D313 Lumme-Antwerpen komt er 25 minuten bij van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op D40 Luik-Brussel verlies je 21 minuten van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. 20 minuten trager op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot Willerijk. Op D19 Breda-Antwerpen van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord ook 20 minuten erbij. En op D17 Sint-Niklaas-Antwerpen plus 18 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Tel er ook maar 18 minuten bij op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. En op de E34 Turnhout-Rans verlies je een kwartier van Oelichem tot Rans. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 13 minuten nu.
10: Good Morning Show
11: met Johan Henneman.

0: Inspiratie kan ook uit de Bijbel komen. Go Like Elijah, Shai Coltrane. 7 over 9. Dit is de Good Morning Show, nog tot 10 uur.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Herinneringen aan de jaren 80, die hebben niet alleen met muziek te maken, ook met fantastische gebeurtenissen, ook met fantastische wedstrijden in het voetbal. En de stem van Rick de Sadeleer zit in de Good Morning Show. In dat verband, in jouw feest van de 80's. Alleen moet je dat nog eens thuis brengen. Het heeft niks met Mexico 86 te maken, voor alle duidelijkheid. Maar het is wel een WK.
2: En voortgaan, ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Ja! Erdoor.
0: Het ging duidelijk wel over Jan Keulemans bij Rick de Sadeleer, maar welke wedstrijd was dat ook weer? En waar kan je dat thuis brengen? Als je het weet, dan hoor ik het graag. Stuur maar naar 0477 900 800. 0477 900 800.

Vader en dochter vonden elkaar al in de 60s. Frank en Nancy, Sinatra uiteraard. En Something Stupid bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Het is 9:15. Zonder dat je de rolluiken nog niet opgetrokken hebt. Of dat je door de gordijnen nog niet open gegooid hebt. Want er staat een stralende zon. Ja, het wordt een hele mooie donderdag.

0: We gaan het toppen over die drie favorieten voor de 80's Top 800 volgende week. Voor jouw feest van de 80's. En heb je nog een plekje over? Stem dan op deze Shalamar. The second time around. En stemmen doe je via onze website nostalgie.plus. Je hebt trouwens nog 4 dagen. Queen komt eraan met het knappe Somebody to Love.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
4: Oh, dokter, het gaat niet meer.
5: Oei, en hoe lang speelt het al?
4: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
5: Oh, klassiek geval.
4: Is het nog te redden?
5: Nee. Tijd voor iets nieuws.
4: En waar vind ik dat?
5: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
4: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
5: Ja, ja. En deze maand misschien zelfs gratis.
4: Gratis?
5: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
6: Macri, waar beter slapen begint.
7: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel... KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
8: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.

0: plaat van Queen, die mijn hart gestolen heeft. Deze Somebody to Love. Ik ga dat fragmentje nog eens laten horen van vandaag. Uit de jaren 80. Wanneer was dit? Waar was dit? Hoe zat het in elkaar?
1: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Ja! Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor.
0: Kan je thuis brengen? Laat het mij dan weten. 0477-900-800. Nee, het heeft niks met Mexico 86 te maken. Er zijn heel veel mensen die dat denken. Maar er zijn nog andere wedstrijden geweest, hè, in de jaren 80. Dit is Alison Moyet, ook zo'n 80s stem.

0: En nu we toch in de jaren 80 zitten, een Hollands accentje is niet mis. Zeker niet bij Doe Maar. Is dit alles, hoor je zo?
1: Is de files, maar het is niet alles.
0: Al is het goed opgeschoten op de weg, hoor. Nog 80 kilometer file blijft erover op dit moment. De vertragingen van een kwartier en meer op een rij op de binnenring rond Brussel. Plus 25 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 21 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. 20 minuten trager op de E40 Luik-Brussel. Van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. En 16 minuten trager op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot Wilrijk. Een kwartier extra op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zemst tot Machelen op de E40 Gent-Brugge. Ook plus 15 minuten van Drongen tot Nevelen. En op de Antwerpsring richting Gent, daar verlies je 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Er gebeurde een ongeval op de E17 Gent-Kortrijk. Daar moet je file rijden vanaf Waregem tot Deerlijk. En er gebeurde ook een ongeval op de E313 Ranst-Lumme. Daar verlies je ook al 10 minuten intussen. Van Geel-Oost tot Ham door een ongeval ter hoogte dus van Ham. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 11 minuten.
2: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: De lekkerste muziek om aan je dag te beginnen, die vind je hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show met Roger Whittaker. En in mijn ontbijtmandje zit nog veel meer. Wat dacht je van Jim Gilstrap, de B-52's? En de Beatles, die zijn er ook bij met Help.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
1: Het beste uit de 60s, 70s.

0: jouw feest van de 80's. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Peter, jij bent bij de Pinken op deze donderdagochtend. Ik ga het fragmentje nog eens laten horen. En dan mag je het hele verhaal vertellen van voetbal. Daar komt het nog eens een keer.
2: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Ja! Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor.
0: Ja. Het lijkt wel de slimste mens ter wereld, Peter. Jij kan het meteen thuisbrengen, hè, dit fragment?
1: Ja, dat is volgens mij van het WK82 in Spanje. Ik dacht de laatste wedstrijd in de eerste ronde.
0: Ja.
1: Die België niet mocht verliezen. En dat had te maken met het doelpuntensaldo. Dus ze moesten op dat moment een doelpunt scoren. En dat doelpunt wat net gehoord is... Nodig om naar de tweede ronde te gaan.
0: Ja, dat is juist. Maar het is niet Keulemans die de goal maakte, hè? Voor alle duidelijkheid.
1: Nee,
0: wie was het dan wel? Tjernjatinski, inderdaad. Ja, Gitijs was toen al bondscoach, hè?
1: Die was een paar jaar bondscoach, ja.
0: Ja, en Jean-Marie Pfaff die stond in de goal. Ja, dat heeft hij heel lang gedaan voor de Rode Duivels.
1: Die is uitgevallen, dacht ik, ja. Je zei met Gerrit, nee, Gerrit was uitgevallen, excuseer.
0: Ze hadden inderdaad een kleine botsing. Het is legendarisch. Wedstrijd, goed dat jij dat allemaal wist, want veel mensen zaten helemaal verkeerd in Mexico, maar het was in Spanje. Hè? Spanje in 1982. Klopt. En weet je nog wie wereldkampioen werd uiteindelijk?
1: Italië natuurlijk.
0: Peter, dat is ongelooflijk. Gefeliciteerd, 5-5. Je mag naar de volgende ronde.
1: Oké, dank je wel.
0: Zeg Peter, bedankt voor je bijdrage aan de Good Morning Show en aan de jaren 80, want het is jouw feest van de 80's met volgende week natuurlijk de 80's Top 800. Peter, fijne donderdag en geniet van de zomer.
1: Okay, tot ziens.
0: Ja, dag. Ja,

is intussen achter een koffietje en ze gaat er zo meteen beginnen. Aan haar vrouwentongen op deze donderdagochtend. En voor alle duidelijkheid, dit is niet onze weerman Erwin. Die heeft alleen maar zon gegeven voor vandaag, gelukkig maar. Want daar is alleen maar zon en geen regen.

regen. Het zal zeker niet voor vandaag zijn. Supertramp in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. En nog meer goede en leuke en toffe muziek. Zeker ook uit de 80's. In Vrouwentongen. Veel plezier met Leen. En met Nicole en Hugo nu.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Hoera, ze zijn er weer.
4: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
3: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
0: De 80's Top 800.
5: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
6: Elke ochtend als ik hier de studio binnenstap, dan denk ik, zou iedereen daar aanwezig zijn aan de andere kant? En jawel hoor, het is weer zover.
7: Your golden years, nostalgie plus.
6: Iedereen is er ook, Bart van Langenhoven, voor het nieuws. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Dag 6 van het assiseproces rond kleuter Dean, het jongetje van 4 dat ontvoerd en vermoord werd door zijn oppas Dave de Kok. Ook die zijn ex-vriendin staat terecht, omdat ze ook betrokken was bij de feiten. Vandaag getuigen eerst nog enkele politieagenten, daarna starten de pleidooien. Jeffrey Massen, de advocaat van de mama van Dean, is ervan overtuigd dat de ex-vriendin van Dave de Kok meer weet over de moord. En dat is ook de mening van het Openbaar Ministerie. Dave de Kok en zijn ex kennen volgende week hun straf. In Brussel vergaderen de Europese leiders vandaag en morgen over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook over Euroclear, de miljarden aan Russisch geld dat vaststaat op rekeningen van Euroclear in Brussel. Maar enkele Europese leiders willen dat geld vrijmaken om aan Oekraïne te geven. Iets wat vorig jaar ook al werd besproken, maar toen verzette onze premier Bart De Wever zich daar heel fel tegen. Misschien weet je dat nog. De Oekraïnse president Zelensky is ook in Brussel. Hij bezoekt vanmiddag koning Philip en praat ook met premier De Wever. En de Nederlandse navigatiedienst TomTom schrapt ongeveer 200 banen om de kosten te drukken en de organisatie slagvaardiger te maken. Bij het bedrijf werken wereldwijd 3.300 mensen. De directie wil met de reorganisatie per jaar iets meer dan 20 miljoen euro besparen. Waar de banen precies verdwijnen, maakte TomTom niet bekend. Veel zon, maar ook wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Het weekend dan. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui. Tussendoor klaart het ook soms op. Zondag eerst opklaringen, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal tot 13, 14 graden. Maandag dan begint zwaar bewolkt met wat regen, daarna droger met brede opklaringen. 15 graden maandag.
6: Op de E313 Ranst-Lummen verlies je bijna een half uur van Geel West tot Ham. Daar is een ongeval gebeurd op de E313 Lummen-Antwerpen. 25 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. Brusselse binnenring 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. E17 Sint-Niklaas-Gent. Daar verlies je een kwartier van Beervelde tot Gentbrugge. Ook daar een ongeval gebeurd. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.
0: Tongen met Leen de Marais.

En she's in love with Duitsland en Australië, want dat zijn de landen waar ze voor het ogenblik veel op het podium staat. Eind oktober nog in Duitsland. Suzy Quattro, goedemorgen. Het belooft een stralende dag te worden daar buiten op deze, wat zijn we, 15 oktober. Het is weer voor mij om straks met mijn klein zo naar het park te gaan, weer om blaren te harken in de tuin of met je botten door het bos te shuffelen of achter het venster in het zonnetje een boekje te lezen. Het is allemaal goed, maar beloof me één ding, neem ons mee. Nostalgie Plus, waarheen je botten of je boeken je ook brengen vandaag. En we zijn vertrokken voor alweer een paar uur muzikaal plezier in alle mogelijke heerlijke herfsttinten. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen, zeg ik samen met Johnny Logan. Don't close.

0: WhatsAppje binnen van Patrick en Anne. Goedemorgen, Lene. Fijne zonnige dag gewenst. Jullie ook. Doe toch wat met de mensen. Zon- en herfstkleuren goed voor je humeur. Jackie Wilson, dankjewel voor jouw bijdrage aan deze mooie dag.
1: Lene, gaat vreemd.
0: Gisteren verkozen jullie een lekkere Italiaanse meezinghit, Ti Sento van Mattia Bazzar. En dus zoomen we alweer in op een Nederlandse bank, een canapé, zoals wij zeggen, en treffen daar twee tortelduiven.
2: Suzanne, Suzanne, Suzanne, ik ben stapelgek op jou.
0: Stapelgek op Suzanne, VOF de kunst. Maar het schiet daar maar niet op, hè. Op die canapé, dat blijft daar hangen. Of laten we de zomerzon nog eens binnen met die herfstzon en die zomerzon.

0: aanstekelijk, hè? Moeilijk, hè, die keuze. Maar je weet het, hè, moeilijk gaat ook. Kiezen we voor A van VOF de Kunst, Suzanne. Of Les Sunlight des Tropiques, Gilbert Montagnier. Het is aan jou. En je weet mij te vinden, hè, zoals Patrick en Anne. Ook een WhatsAppje is goed om jouw keuze bekend te maken.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: van gestalte, maar met een omgekeerd evenredige stem. De gast van Small Town Boy. Zijn naam ontsnapt mij nu even. Hè. Bronski Beat, in elk geval. Jullie moeten kiezen. Enfin, je moet niks in het leven natuurlijk. Hè. Wout van Aert weet dat maar al te goed. Heeft ons dat geleerd. Ik moet juist niks. Maar mag ik jou vragen, alsjeblieft, om in je gsm te kruipen, een WhatsAppje te sturen en dan kenbaar te maken waar jij het meeste zin in hebt in Leen gaat vreemd. Twee niet-Engelstalige keuzes. Ook vandaag VOF de Kunst en Suzanne. Een leuk verhaaltje waar we allemaal kunnen mee meevoelen. Of Les Sunlight des Tropiques van Gilbert Montagnier. Dat kan ook natuurlijk. A of B, it's up to you.
1: Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Tijd om het binnengezet. Te maken.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.

0: Het liedje dat helemaal past bij deze dag, deze herfstdag. Met de prachtige kleuren. Ook muzikale kleuren van de papa's en de mama's in California Dreaming. En de man, de naam die ik daarnet zocht van Bronski Beat was natuurlijk Jimmy Somerville. Dankjewel, Serge.
1: Gaat vreemd.
0: Ja, soms als je zo 64 jaar bent, dan is er zo af en toe al eens een kortsluiting in je hersenen en dan kan je niet op een naam komen. Gebeurt regelmatig. Ik dacht eerlijk gezegd dat het een makkelijke zou zijn. Ik dacht twee vingers in de neus voor Les Sunlight des Tropiques van Gilbert Montagnier. Maar niets was minder waar. Ik heb er alweer mijn rekenmachine moeten bijhouden en nog eens herrekening. En toen kwamen er weer stemmen binnen. A, VOF de Kunst, een Suzanne en B, dus Gilbert Montagnier. Uiteindelijk zijn we eruit gekomen. En is het deze hier? We gaan gewoon even samen ons nestelen op die canapé met de gasten van VOF de Kunst. Tussen hen en Suzanne heb ik zo de indruk.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debameubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.nl.

ben stapelgek op dit liedje. Heel blij met de keuze van vandaag. En jawel, één kopje koffie zal er ook nog wel eens aankomen van VOF De Kunst. Dat wil zeggen dat die Sven Like That Hobby, dat die overgaat naar morgen. En hij krijgt dan de concurrentie, Gilbert, van een Spaanstalig liedje.

0: En nu heb ik natuurlijk echt goestingen gekregen in een potje koffie door die VO op de kunst daarnet. Ik ga er zo meteen eentje halen ze voor mij en voor chef Timon.
1: Lekkers met Leen.
0: Want chef Timon die proeft zich deze week in de 80's gerechtjes tijd. Dat is de tijd van Franse klassiekers. Hè. De 80's heb ik zo het gevoel, 70's, 80's. En vandaag mogen we onze dessert skills bovenhalen. Dat wil zeggen veel geduld hebben. Precisiewerk, want je hoeveelheden afwegen. Ik zal eerlijk bekennen, dat is niet mijn sterkste kant. Maar straks toch nog eens aandachtig luisteren voor de bereiding van chef Timon van een il flottant.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Vrouwentongen met Leen de Maree.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: We hebben gisteren beloofd dat we iets zouden maken dat voor de gevorderde amateurchef is. Ik ga eerlijk zijn, ik heb het nog nooit gemaakt.
2: Nee, het is een beetje werk, maar eigenlijk heb je niet zoveel nodig. Je hebt eigenlijk niet zoveel
1: nee, maar ja, ik heb misschien niet zoveel nodig, maar... Als het moeilijk is om het allemaal samen te brengen. Ja. Ik heb het nog nooit gemaakt, dus ik ga met grote oren luisteren. En Il Flottant.
2: We gaan het stap voor stap hoe uitleggen. En Il Flottant bestaat altijd uit drie onderdelen. Je hebt de anglaise,
1: de saus,
2: je vanille saus.
1: Ja.
2: Je hebt uiteraard je flottant, je weilandje, eiwit.
1: Ja.
2: En dan heb je karamel.
1: Ah ja.
2: Die drie moeten altijd voor mij klassiek in een Il Flottant zitten.
1: Ja.
2: Ik zal beginnen met de anglaise. Anglaise heb je eigenlijk vier eitjes nodig en gaat je eieren gaan scheiden. Eigeel gebruik voor onze saus, eiwit, zet even aan de kant voor zoiets ons eiwit te kloppen. En voor anglaise maak ik altijd hetzelfde trucje. Dus ga je eigenlijk op vier eigeelen 60 gram vanillesuiker gaan toevoegen en dat goed doorkloppen. Dus gewoon met je klopper. En eigenlijk moeten dat zo, wij zijn op de hotelschool, moesten dat à blanc kloppen, dus moest dat wit kloppen.
1: Van het vuur, hè?
2: Van het vuur. Gewoon in een pot, eigeel en suiker en goed kloppen. Ondertussen zetten we ongeveer een 500 ml volle melk op voor te koken. Met een vanillestok die je schraapt, stokje erbij voor de smaak. Klein pintje zout doe ik daarin. Klein beetje in mijn melk, dat een klein beetje balanceert. Gaat je eigeel en je suiker opkloppen en gaat merken dat er een klein beetje bindingen begint te komen. Dat dat zo lichtgelig gaat worden en dat dat echt zo wat, ja, een dikkere brei gaat worden. Op het moment dat je melk kookt, doe je een klein beetje van je melk bij je eigeel en je suiker. Dat klopt los. En dan doe je die mengeling terug bij je melk.
1: Op het vuur?
2: Op het vuur.
1: Ah.
2: En dan is het belangrijk dat je eigenlijk gaat roeren. En als je een thermometer hebt, ga je tot 86 graden. Als je geen thermometer hebt, moet je dat met zo'n houten spatel doen.
1: Mm-hmm.
2: En laat dat rustig opwarmen. En op het moment dat je houten spatel uit je melk haalt, en doe met je vinger, ga je daar door je houten spatel. En je melk zakt niet meer, blijft plakken. Weet dan je anglaise op punt is. Dat je eieren eigenlijk genoeg gegaard zijn.
1: Oké. Okay.
2: Dan anglaise.
1: Opzij zetten?
2: Zeven. Dat je vanille stok eruit is. En zet dat opzij. Dan met je over eiwit, want je hebt nog vier eiwitten. Daar ga je opnieuw 60 gram van je vanillesuiker ook bij doen. En die ga je kloppen. Als je daar een klopper voor hebt, een Kenwood of een KitchenAid, laat dat, en een keukenrobot, laat dat zijn eigen werk doen. En anders ga je allemaal spiertjes nodig hebben. Gewoon tot een vol eiwit. Kleine truc, van als je je pot van eiwit, als je gaat kloppen, eerst even uitkuisen met een klein beetje keukenazijn.
1: Ah ja, ja, ja. Dat helemaal gedegresseerd is.
2: Dat er niks van vet is. Want anders ga je eiwit niet opkloppen.
1: Ja. En een klein beetje zout heb ik mij ooit eens laten
2: dat
1: vertellen.
2: Kan,
1: ook
2: kan.
1: Om vlugger op te stijven? Ja. Of is dat maar een fabeltje?
2: Ja, wat ik altijd vind, hoe vlugger dat je eiwit opklopt, hoe vlugger dat hij ook weer afgeeft.
1: Ah, oké. Okay.
2: Hoe vlugger dat hij
1: dus
2: lost.
1: Dus heeft zijn tijd nodig.
2: Dus ik vind altijd, gebruikt u een tijd daarvoor.
1: Okay.
2: Dan gaat hij ook langer goed blijven.
1: Mm-hmm.
2: De gouden truc is uw pot
1: boven uw kop
2: even boven uw hoofd houden. En als je nog proper bent, dan weet je dat je eiwit goed is.
1: Ja.
2: En dan ga je eigenlijk gewoon water opzetten. En daar doe ik een beetje zout en een klein scheutje azijn in. En dan ga je eigenlijk gewoon licht laten pruttelen. En je maakt mooie kanellen van je eiwit. Dus met twee grote soeplepels maak je een schone kanel en dan laat je gewoon een paar minuutjes pocheren in dat water.
1: Ah, oké. Okay. Dat kanelletje.
2: Dat kanelletje. Ja.
1: Even daarin laten...
2: Ja, dat heeft een minuutje of drie, vier nodig. En dan gaat dat licht koken in dat gezouten water.
1: Oké. Okay.
2: En dan heb je je gepocheerde kanel van je eiwit.
1: Ja.
2: Je anglaise.
1: Ja.
2: En dan ga je 60 gram laatste suiker dat gewoon op het vuur zetten totdat je een karamel hebt. Dus je moet dat niet in roeren, je moet dat gewoon laten smelten totdat je een mooie karamel hebt. Klein beetje boter op het einde. Let daarvan op, want karamel is gevaarlijk. Hè? Dat is warm. Hè?
1: Ja. Ah, ja, ja, ja.
2: Maar dan heb je eigenlijk met vier eieren, een beetje suiker, een volledige Il Flottant gemaakt.
1: Amai.
2: Je luistert dan een keer opnieuw.
1: Ja, ik dacht het ook. En de draad al wat kwijt eigenlijk. Nee, gewoon nog eens opnieuw beluisteren als je dat wil maken. Maar als het lukt, dan score je wel, hè?
2: Ja, en uw vanillesaus, dat kun je eigenlijk al op voorhand maken.
1: Ah ja, kijk, voilà.
2: Dan heb je enkel nog
1: à la minute stress die weg is.
2: Uw eiwit te maken, hè?
1: Ja, dan kunnen we.
2: En karamelsaus. Ja. Koop dat misschien in de winkel.
1: Nee. Dat hadden we nu niet mogen zeggen, Timon. Een il flottant, zeg, dat we dat nog gaan maken. Beluister het eens opnieuw. Hè. Op uw gemakske, via onze site kan dat of via de app van het Nieuwsblad. En morgen zijn we er opnieuw.
2: Spannende dag morgen.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
2: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
2: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Eurodreams Droomcentrale.
4: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
3: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
4: Amai.
3: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: Code Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
12: Maar ik zei vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
6: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
13: CCR.
14: Staat erin.
13: ABBA.
14: Uiteraard.
13: Culture Club.
14: Zeker weten.
13: Shirley Bassey.
14: Elton John. Ze staan allemaal in het boek.
13: 100% Follet.
14: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
13: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
14: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Theba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Theba Meubelen. In Sint-Niklaas en op thebameubelen.be. Theba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
3: De 80's top 800.
2: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
4: Zometeen hier de allergrootste hit van ABBA en één van de allergrootste hits over de regen. Your golden years, nostalgie plus. Maar het is 11:00 en dat wil zeggen tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven.
5: Goedemorgen. Je kan je vanaf vandaag laten vaccineren tegen de griep. De Hoge Gezondheidsraad die vraagt vooral aan het zorgpersoneel en mensen met een mindere weerstand, zoals bejaarden en zwangere vrouwen, om de griepprik te laten zetten. Want zij krijgen dat vaccin ook terugbetaald. Het hoogtepunt van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je al beter beschermen. Onze overheid voorziet meer dan 3 miljoen griepvaccins in ons land. Paus Leo herstelt verrassend goed na zijn zware longoperatie, waarbij dokters een kwaadaardige tumor weghaalden. Katholieke kerkvaders droeg zelfs al een mis op in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Maar artsen nemen het zeker voor het onzekere en onderzoeken Paus Leo verder om te kijken of er eventuele uitzaaiingen zijn. In principe mag hij in de loop van volgende week het ziekenhuis verlaten. Paus Leo is 71. In Pakistan zijn in de stad Peshawar zeker 27 kinderen en een leerkracht omgekomen toen het dak van een school instortte. Een 20-tal anderen raakten gewond en er liggen nog kinderen onder het puin. Hulpdiensten konden wel al 40 leerlingen redden. Hoe het dak van de school kon instorten, dat onderzoeken de Pakistanse politiediensten. En dan nog wielrennen met een Belgische zege in de ronde van Guangxi in China. Onze landgenoot Milan Fretin van Cofidis won daar de 3e en langste etappe. Maar het is voor Fretin ook zijn eerste overwinning op het niveau van de World Tour. Hij sprintte aan de meet sneller dan de Nederlander Bister Bos en Jordi Meus. De ronde van Guangxi eindigt nu zondag. Veel zon, maar ook wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui. Tussendoor klaart het ook soms op. Zondag eerst opklaringen, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden. En maandag begint zwaar bewolkt met wat regen, daarna droger met brede opklaringen en 15 graden.
4: Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je kwartier van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring, 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan. En nog 1 op de R1 Antwerpen-Gent, ook 10 minuten verlies van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
3: Vrouwentongen met Leen de Marais.

0: Een WhatsAppje met daarin over die inflotante. Daar ga ik niet aan beginnen, Leen. Ach, ga je hem gewoon op restaurant af en toe eens eten, want het is wel lekker, hè? Zo'n af en toe een klein inflotanteke. De Dancing Queen van ABBA, allergrootste hit, zeker weten. Straks na 12 uur je dagelijks beleg op je pistoleken of gewoon je bruin boterhammetje. 100% Follet, muzikaal dan, maar nu ook in boekvorm. Michel schrijft graag boeken, hij heeft er al een paar achter de kiezen. Hij doet dat goed, Michel, boeken schrijven. En dus ook 100% Follet is een heel aangenaam boek geworden. Met verrassende en persoonlijke verhalen van Michel over een paar... Ik schat een stuk of 40, ik heb ze nu niet geteld, artiesten en songs die Michel kunnen bekoren. En helemaal nostalgie plus zijn, dat is ook belangrijk natuurlijk. In Good Vibrations bij Seb hoor je hem verhalen vertellen uit het boek. Kan je een boek winnen, ook via onze Instagram en via de Facebookpagina. En ik ben er eens door gaan neuzen. Ik heb al het een en het ander geleerd. Hè. Welke bijvoorbeeld? De openingsdans zou zijn, mocht Michel ooit trouwen. Ja, dat is misschien een kop voor dag allemaal. Annie Song van John Denver zou dat zijn. Dat Johan Verminnen ooit door een site een Vlaamse charmezanger werd genoemd. En wat dat met Michel deed... En wat de eerste radiopasjes van Michel waren, allemaal te lezen in het boek 100% Follet. Leuk cadeautje voor jezelf misschien wel. En voor een waar muziekliefhebber. Als je zo iemand in je omgeving hebt, 100% Follet. Een heerlijk boek.
1: Het beste uit de 60s.

We got news.

Londen in de jaren 60, dat moet nogal wat geweest zijn. Trendzettend, modevlak, op muziekvlak, op de hele popcultuur. En de song die dat allemaal vertegenwoordigde en belichaamde en verwoordde was ongetwijfeld deze My Generation van de Who, Whitney Houston. Dat is zeker en vast een jaren 90, babe, maar ook zeker en vast een jaren 80, babe. Ik voorzie in onze 80's top die volgende week begint toch een stuk of 4, 5 songs van haar. Deze hier bijvoorbeeld.

0: zeer populair instrument in de jaren 80. Die saxofoon. Ook Whitney Houston maakte er graag gebruik van. Saving All My Love For You. Uit het midden, precies het midden van dat decennium. Dat prachtige decennium dat wij vieren. Nu al, maar volgende week zeker en vast. Met de 800 beste 80's songs. En als jij wil dat jouw song erin staat, en vooral dat die song hoog genoteerd staat, dan moet je vooral naar onze site gaan. Nostalgie.plus. Je kan nog een goede 2 dagen stemmen. Morgenavond om 6 uur, dan is het afgelopen. En dan denk ik toch, hè? Ja. Enfin, Seb zal het je wel vertellen. In elk geval, je hebt nog een paar dagen de tijd om te stemmen. En dan gaan we eraan beginnen, maandagochtend.
1: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
1: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
2: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
1: I love the witloof van de Lunch Garden.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En wat er overblijft is voor morgen.
14: Daar gaat dus niks overblijven.
12: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel... KNAK presenteert De Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
16: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.

Nee, deze moet volgende week leidzaam toezien hoe hij 2 jaar te vroeg is geboren. Mag niet meespelen in onze 80's top 800. Want uit 1978 de Bee Gees in Night Fever. Maar deze hier misschien wel. En ik mag het hopen dat er af en toe een Franse in staat. Meegaan met Julien Clerc in zijn badkamer. Why not? Hij ziet er nog altijd goed.

0: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Vrouwentongen met Leen de Maree.

0: toch een genie die zoiets schrijft. Zo'n aanstekelijk muziekje dat je na al die jaren nog mee neuriet. Gypsies, Tramps and Thieves van Cher.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Ik stel je elke dag zo'n favorietje van mij voor uit de 80's. In de jaren 80 was ik muzikaal zot van Belgische muziek. Dat zal je al wel gemerkt hebben. Morgen een laatste. En ook van muziek met een hoek af. Zoals van Kid Creole. August Darnell heet de mens. Met altijd drie flamboyante coconuts aan zijn zijde. Ik heb ooit een free podium meegewonnen met een impressie van Kid Creole en de Coconuts. Met een song die ik zo meteen ga laten horen. Het moet begin jaren 80 dus geweest zijn. Mijn studententijd in Leuven, in de Manhattan in Leuven. Dat bestond toen nog. Stef was Kid Creole. En dan Christel en Leen. Wij waren de Coconuts. En Mark Uiterhoeven was de presentator. En wij wonnen elk een vliegticket. Ik denk dat het naar Spanje was. In elk geval. Ik heb ze ook ooit twee keer live gezien in die jaren. Eén keer in de AB. En het jaar daarna al wegens overdonderend succes in Vorst Nationaal. Hier is Stoel Pigeon.

En kijk eens aan, het is gelukt. Ik heb Nathalie inspiratie gegeven om te stemmen. Ze zegt, ja, die Kid Creole kwam zo niet meteen in mijn gedachten. Maar ik heb ze ook gezien in Vorst Nationaal in de 80's. Dus ik ga ervoor stemmen. Nathalie, je weet niet hoeveel plezier je mij

0: je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.
0: Bij ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

En over suspicious minds, over achterdochtig zijn. Ik lees hier net iets, alhoewel ik het zelf nog niet meegemaakt heb, maar dat mij zeker ook bezighoudt. Het is vers van de pers, namelijk banken moeten phishingslachtoffers binnen 1 werkdag terugbetalen. Ook bij grove fout heeft het Europees Hof beslist. Ja, ik zeg het, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar we hebben allemaal al meegemaakt dat we sms'jes krijgen, whatsappjes krijgen, telefoons krijgen, waarvan je denkt, dat is hier helemaal niet pluis. Dus voilà. Dit is nu beslist door het Europees Hof, maar straks ongetwijfeld meer daarover.

0: Dat en twee stemmen bij elkaar, hè. Dat moet wat gegeven hebben in de studio. Tenminste, als ze samen in de studio zaten. Want ik weet dat dat af en toe niet gebeurt. George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Ik hoop dat je wat van het zonnetje kan genieten. Deze namiddag, ik ga dat proberen zelf toch ook te doen. Van dat herfstzonnetje. En zometeen smakelijk eten bij de boterhammetjes of de patatjes. Terwijl je natuurlijk naar de heerlijke verhalen van Michel luistert. Goedemiddag.
1: Dag Leen, dag luister. Opvallend veel jarigen vandaag. Opvallend veel muzikale jarigen vandaag. En ik zet ze allemaal op een, wat heet, piedestalletje, een voetstuk. Eentje, zeker, want dat is Ingeborg en die wordt 60. Maar ook deze hier, Chris de Burgh.

0: ging dat je Lady in Red verwachtte. En nee, het was dus een ander nummer. Want die Chris de Burgh wordt ten onrechte weggezet als een eendagsvlieg. Een one-hit wonder. Je moest eens weten, de man heeft 45 miljoen platen verkocht. Albums. Hij is niet echt een single-artiest, maar in Ierland, in zijn thuisland, had hij gigantisch veel hits, waaronder 3 nummer 1 hits. En dit is er zo eentje. Missing You van 1988. Het werd heel vaak gedraaid, maar het bleef bij ons altijd in de schaduw van The Lady in Red. Maar het is niet omdat hij inderdaad in Vlaanderen maar 1 hit scoorde, dat dat in de rest van Europa zo was. Dus even rechtgezet. Nummer 3 in Engeland, nummer 1 in Ierland. Deze Missing You, je hoort hem helemaal straks in 100% volet. Chris de Burgh.
1: Nostalgie Plus.

0: Zeg, het gaat niet meer.
1: Oei, en hoe lang speelt het al?
0: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
1: Oh, klassiek geval.
0: Is het nog te redden?
1: Nee, tijd voor iets nieuws.
0: En waar vind ik dat?
1: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
0: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
1: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
0: Gratis?
1: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
2: Macri, waar beter slapen begint. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
3: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
2: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
2: De 80's Top 800.
5: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
6: Dankjewel. Dagelijkse afspraak met Leen van 10 tot 12, met Vrouwentongen. En ik ben er graag bij van 12 tot 1 met 100% Follet.
3: Your golden years, nostalgie plus.
6: Het nieuws, dat krijg je van Bart van Langehoven.
7: Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil in de Antwerpse haven meer dan 300 banen schrappen. Dat vertelde de directie vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf gaat 260 mensen collectief ontslaan, of 1 op de 3 jobs. Opnieuw een zware klap voor de haven van Antwerpen. Covestro snoeit vooral in de afdeling die hittebestendige kunststof maakt, onder meer voor in auto's en voor medische toepassingen. De directie benadrukt dat het aantal naakte ontslagen wil beperken door mensen de kans te geven om intern een andere job te vinden. Bij Covestro werken in de Antwerpse haven bijna 1000 mensen. Banken moeten het geld dat klanten verliezen bij phishing meteen terugbetalen, ook als die klanten grove fouten maakten. Dat beslist het Europees Hof van Justitie. Er is al langer discussie over de afhandeling van phishinggevallen. De wet verplicht nu dat banken een klanten meteen moeten terugbetalen als de phishing gebeurde zonder dat de klant akkoord ging. Als de bank kan bewijzen dat er fouten zijn gebeurd door bijvoorbeeld de geheime code te geven, dan mag de bank het geld terugeisen. Je kan je vanaf vandaag laten vaccineren tegen de griep. De Hoge Gezondheidsraad vraagt vooral aan het zorgpersoneel en mensen met een mindere weerstand, zoals bejaarden en zwangere vrouwen, om die griepprik te laten zetten. Want zij krijgen dat vaccin ook terugbetaald. Het hoogtepunt van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beter beschermen. Onze overheid voorziet meer dan 3 miljoen griepvaccins. En dan nog sport met wielrennen, met een Belgische ritzege in de ronde van Guangxi in China. Onze landgenoot Milan Fretin van Cofidis won daar de 3e en langste etappe. Maar het is voor Fretin ook zijn eerste overwinning op het niveau van de World Tour. Hij sprintte aan de meet sneller dan de Nederlander Bister Bos en Jordi Meus. De ronde van Guangxi eindigt nu zondag. Veel zon, maar ook wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui. Tussendoor klaart het ook soms op. Zondag dan eerst opklaringen, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden. Maandag dan begint zwaar bewolkt met wat regen, daarna droger met brede opklaringen en 15 graden maandag.
5: Procent Follet
2: met Michel Follet.

dat kleur gaf aan mijn tienerjaren. Black and White van Greyhound. Nummer dat begint met twee van mijn lievelingsinstrumenten, hobo en harp. Dan kan het al moeilijk fout gaan. Het was net geen nummer 1 in Nederland in 1971. Bij ons haalde het top 10. Geschreven in 1954 over gelijke rechten voor mensen van alle kleuren en nationaliteiten. Dat blijft actueel. Pete Seeger, de beroemde folkartiest, nam het als eerst op. Maar deze versie van Greyhound blijf ik de liefste en de mooiste vinden. Welkom. Welkom, ik heb de plaatselijke bakkerij geplunderd, want de verjaardagstaarten stapelen zich op vandaag. Veel zoetigheid en bijhorende calorieën. Deze is overigens niet jarig. German Jackson.

0: German Jackson, die vanaf 1984 even zijn broer Michael leek achterna te gaan met de ene hit na de andere solo dan. Alleen het bleef niet zo lang duren. De eerste van vijf muzikale jarigen vandaag. Chris Andrews, hij wordt 84.
1: 100% onbezorgd.

ken een paar Belinda's die naar Nostalgie Plus luisteren. Ik ga ze niet bij de achternaam noemen, maar ze zijn allemaal pretty. En dat is niet om te charmeren. Chris Andrews. Je loopt hem nu achterloos voorbij op straat, zonder te vermoeden wie hij was in de jaren 60. Een waar popidool die 13 keer een nummer 1 hit scoorde in 5 landen, al of niet voor zichzelf. Hij schreef ook hits voor Sandy Shaw en Adam Faith. Chris Andrews. Ah ja, in Vlaanderen scoorde hij ook nog met 2 andere liedjes, Yesterday Man en To Whom It Concerns. Ken je deze vrolijke meezinger nog? Ginger.

0: Ginger. Het was een kleine hit hoor in 1980, maar het blijft een prettig liedje. En bij Blind Date denk je meteen aan Ingeborg, vandaag 60.
1: Nostalgie Plus, jarige van de dag.

0: geen spiegeltjes met krullen en geen tuinkabouters voor haar verjaardag. Ingeborg Sergeant. Het begon voor haar in 89 met Door de Wind. En anno 2026 staat Ingeborg meer dan ooit in de spotlights terecht. Ik herhaal niet hoe oud ze wordt. Te meer omdat Ingeborg er nog maar 30 uitziet. Nog een verse aanvoer van jarig vandaag. Zometeen doen we dat met Richard Carpenter.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Tiscamania, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar 2,29 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Tijd om het binnen gezellig te maken.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

The Carpenters, een klassieker na zoveel jaren, deze Close to You. Maar in 1970 klom het niet hoger dan nummer 21 in onze toenmalige BRT Top 30. Maar gelukkig, er is gerechtigheid door de jaren heen. Richard Carpenter, hij wordt vandaag 80. Er blijft nog taart over voor Chris de Burgh, de Ier die tot het einde van zijn dagen wordt geassocieerd met de wereldhit The Lady in Red en door heel wat muziekgoeroes wordt weggezet als eendagsvlieg. Volstrekt onterecht. De Burgh is overigens vooral een albumartiest, want 15 van zijn albums haalden top 10 in Ierland. En hij stond 3 keer met een singlehit wekenlang op 1. Dit was de 3e, ook goed voor nummer 3 in Engeland, het mooie Missing You. Jarige Chris de Burgh.

Chris de Burke in 1988. Hij wordt vandaag 78. En wie kan zeggen dat hij vader is van een Miss World? Chris de Burke dus. Zijn dochter Rosanna kreeg die trofee in 2004. De Burke, de zogenaamde eendagsvlieg, verkocht tot nu toe meer dan 45 miljoen albums. Maar hij botst vaak tegen denigrerende commentaar van zelfverklaarde muziekcritici aan die geloven in hun eigen waarheid. In 68 hoorde de wereld voor het eerst dit mooie nummer van Stevie Wonder.

0: For Once in My Life, Stevie Wonder. Eind september werden 4 nooit eerder uitgebrachte liedjes van hem gelanceerd. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van een van zijn beste albums, Songs in the Key of Life. Het laatste album van Stevie Wonder dateert wel al van 2005. Veel 80's, want het is bijna zover. Jouw top 800 een week lang. Misschien mag deze erbij. Womack and Womack. Nostalgie
1: Plus. 100% soul.

Womack en Womack, veel meer dan Teardrops, eerlijk. Ik vind dit een van hun minste Teardrops. Doe mij maar Celebrate the World van 89. In 1960 werd Ringo Starr ingelijfd als drummer van The Beatles. Ze namen op deze gezegende dag voor het eerst samen op als het kwartet dat iedereen kent. Ringo Starr met zijn grootste solo-hit bij ons, Photograph.

Dit was goed voor top 5 in Vlaanderen in 1973. Photograph Ringo Starr. In tegenstelling tot Stevie Wonder blijft hij albums maken. In april van dit jaar verscheen zijn 22e soloalbum. Veel ruikbaarheid werd daar niet aangegeven. Zelfs een ex-Beatle moet tegenwoordig hengelen naar aandacht bij jonge journalisten. Zo dadelijk Paul Davidson.

0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die desregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. 100% Follet.

van 1976, toen het in Vlaanderen top 10 haalde en Lucien Van Impe de Tour de France helemaal naar zijn hand en zijn fietsstuur zette. Niet dat ik zo zot ben van reggae, maar liedjes met een vleugje reggae kan ik best smaken. We begonnen daarnet al met Greyhound en het Paul Davidson en nu Jimmy Cliff.

0: Jimmy Cliff. Op 24 november is het een jaar geleden dat we afscheid namen van deze reggae-pionier. Twee Belgische jarigen opgespaard voor helemaal achteraan. Allereerst muzikale duizendpoot Injas Baard. Zelf een tijd lang tieneridool in de eerste helft van de jaren 70. Ook met deze groep, de Lilac Street Band.
1: 100% Belgisch. Nostalgie
0: plus. Injas, hij blijft er eeuwig jong uitzien. Neem zijn nieuwe leeftijd daarom voor wat het waard is. 76. It's

De Lilac Street Band met Injas Baard. 2 jaar voor zijn Europees succes. More Than Sympathy. En dan is er natuurlijk Sandra Kim. 54 vandaag. Haar eerste single die ze ooit uitbracht bevatte al duidelijk kiemen van J'aime la vie en werd daarom ook heruitgebracht meteen na J'aime la vie. Ami ami, jarige Sandra Kim.

Sandra Kim. Ze werd onlangs gekroond tot ereburger van de Luikse gemeente Saint-Nicolas. Sandra Kim, jarig in Jasbaard, Ingeborg. Zou een feestdag in België moeten zijn. En Tom Bonen is ook nog jarig voor alle wielerliefhebbers. Met de BB&Q-band naar de uitgang. Beter kan je het niet hebben. Het stomende Stalet. En daarna de andere Stalets vedetten. Van Nostalgie Plus, Domi, Sepp en Anne. Dank aan Sende Papen voor de techniek. Mooie dag verder.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Nog vier dagen en we beginnen eraan.
4: De 80's Top 800.
3: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw drie favoriete classics in de lijst.

0: vandaag. 6 filmtracks uit 1988 hebben klaarstaan en een classic album uit dat jaar. Het debuutalbum van Tracy Chapman. 3 tracks daaruit. Dat is voor vandaag hier in deze namiddag bij Nostalgie Plus en zometeen de Rubettes. Your golden years. Nostalgie Plus. Sugar Baby Love na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Vlaanderen zijn 2 mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om mensen die een hoog risico hadden om ernstig ziek te worden. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus 2 met een fatale afloop. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. De meeste mensen merken daar niets van. Banken moeten slachtoffers van phishing meteen terugbetalen, zelfs als de klant nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie. Er is al langer een discussie over hoe banken phishinggevallen behandelen. Ze weigeren vaak zo'n terugbetaling, maar volgens het Hof mag dat niet. Pas later kan de bank het geld eventueel terugeisen als ze kunnen bewijzen dat de klant wel degelijk nalatig was. Bijvoorbeeld omdat je je code van je bankkaart niet hebt beschermd. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Om solidair te zijn met mensen met kanker en hun naasten. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je een persoonlijke boodschap achterlaten. Bijvoorbeeld in de Stadshal in Gent, op de Grote Markt van Mechelen of op het Zand in Brugge. En taekwondoka Sarah Shahri heeft een nationale trofee voor de sportverdiensten gewonnen. Dat is bekendgemaakt tijdens een plechtigheid op het stadhuis van Brussel. Het is een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar 1 keer kunnen winnen. Shahri pakte in mei haar 3e Europese titel in het taekwondo. Ze is ook 2-voudig wereldkampioene en pakte in 2024 brons op de Olympische Spelen. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de trofee. Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen. Het blijft ook zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen en een pak frisser bij 14 graden. Zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden.
2: Dominique Krommen.

0: Outfield. Wat een party classic in 1986. Echt wel een super tip voor de 80's top 800 vanaf maandag te beluisteren hier bij Nostalgie Plus. Heb je je stem nog niet uitgebracht? Heel snel surfen naar nostalgie.plus om daar je favoriete 80's tracks door te geven. Bijvoorbeeld Your Love.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Een veerboot vaart langs het vrijheidsbeeld richting Manhattan en vanaf de eerste drumslagen weet je dat er iets groots gaat gebeuren. Zo begint de film Working Girl uit 1988 en het nummer dat daarbij klinkt is Let the River Run van Carly Simon. Regisseur Mike Nichols, met wie Simon eerder al Coming Around Again maakte, nummer dat ik gisteren draaide, vroeg haar om een liedje te schrijven voor zijn nieuwe film en ze liet zich daarvoor inspireren door de dichter Walt Whitman en schreef een soort hymne voor New York en iedereen die daar zijn dromen achterna gaat. In de film speelt Melanie Griffith de rol van Tess, een slimme secretaresse uit Staten Island die zich naar boven werkt in de zakenwereld met Harrison Ford en Sigourney Weaver als tegenspelers. Het was een nummer dat een Oscar, een Golden Globe en een Emmy won. Ik heb het over deze Let the River Run van Carly Simon.

0: Diana Ross en The Supremes. Een lekkere voor deze donderdag namiddag. Dat was Baby Love. Straks een song uit de film Highlander uit 1986, waar Queen verschillende nummers voor schreef. Eén daarvan was A Kind of Magic. Die staat klaar. En nu eerst straks Mardi Gras met Too Busy Thinking About My Baby. Kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Oh, dokter, het gaat niet meer.
10: Oei, en hoe lang speelt het al?
9: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
10: Oh, klassiek geval.
9: Is het nog te redden?
10: Nee, tijd voor iets nieuws.
9: En waar vind ik dat?
10: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
9: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
12: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
13: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

0: werden gevraagd om mee te werken aan de soundtrack Highlander met Christopher Lambert in de hoofdrol en Sean Connery speelde ook een rol. En ze schreven er verschillende nummers voor. Eén daarvan was onder andere Who Wants to Live Forever en deze natuurlijk Queen and a Kind of Magic.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groef van dit uur gaan we terug naar het jaar 1964. Naar de sterfdag vandaag van Cole Porter, de legendarische componist. De man die zeker 1000 nummers schreef en verantwoordelijk was voor 23 Broadway musicals. Het nummer dat ik ga draaien werd ontelbare keren gecoverd. Onder andere door Nene Cherry. En de versie die ik nu ga draaien uit 1956 is van All Blue Eyes, Frank Sinatra. I've Got You Under My Skin.

0: Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin. Naar aanleiding van de sterfdag vandaag in 1964 van Cole Porter. Was dit Casey and the Sunshine Band. And Please Don't Go.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met vandaag een album uit 1988 als classic album dat ik centraal zet. En dat is het debuutalbum van Tracy Chapman. Dat uitkwam in datzelfde jaar. Het liedje dat ik zo meteen ga draaien vertelt in een paar minuten een heel levensverhaal. Gedragen door een gitaarloopje dat je meteen herkent. De doorbraak van Tracy Chapman kwam heel onverwacht. Op het grote verjaardagsconcert van Nelson Mandela in Wembley mocht ze de tweede keer optreden toen bij Stevie Wonder iets misging met zijn apparatuur. Miljoenen kijkers zagen een jonge vrouw met alleen een gitaar op het podium staan en de dag erna wilde iedereen haar plaat. Ik ga 3 tracks draaien. Een album trouwens dat daar 3 Grammys opleverde. En van dit nummer werd opnieuw een hit gemaakt in 2023... toen countryzanger Luke Combs er opnieuw een hit van maakte. Tracy Chapman, hier is Fast

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: It's a sunweb holiday.
0: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
8: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
7: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
9: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
9: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet.
9: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
9: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
10: Make it extra.
7: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
11: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
12: Oh.
11: En zijn visgrief.
12: Ah.
11: Waterskies.
12: Plezant.
11: Een pizza oven.
12: Allee.
11: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
12: Hé, wat? Laat zien.
13: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
11: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
13: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
14: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
15: En wat er overblijft is voor morgen.
16: Daar gaat dus niks overblijven.
14: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Na de eerste track die ik draai van het debuutalbum van Tracy Chapman uit 1988 en Fast Car.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Ik heb nu een tweede filmtrack die ik ga draaien met een artiest die zelf een rol speelde in die film. Ik heb het over Buster, waarin Phil Collins zelf de hoofdrol speelt van Buster Edwards, een van de mannen achter de beroemde treinroof in 1963. Met zijn vrouw June, gespeeld door Julie Walters, vlucht hij met zijn buit naar Mexico. Maar de heimwee naar Londen blijkt sterker. Uit diezelfde film komt ook zijn andere grote hit A Groovy Kind of Love. Maar voor het liedje dat ik nu heb klaarstaan, werkte die samen met onder andere Lamont Dozier, een van de schrijvers achter klassiekers van The Supremes en The Four Tops. Het klinkt dus echt wel als een Motown classic. Deze Two Hearts.

populair in de jaren 60 en een klein beetje in de nadagen van hun carrière. 1971, The Fortunes en Freedom Come, Freedom Go. En nu naar de zingende tweeling uit de stal van Stock Aitken en Waterman, Mel en Kim.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Hoera, ze zijn er weer.
12: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
11: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
14: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
15: Oh nee!
14: Oei, wat is er?
15: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
14: Oei?
15: Ja, wat nu?
14: Ik bel direct de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: CCR.
18: Staat erin.
17: ABBA.
18: Uiteraard.
17: Culture Club.
18: Zeker weten.
17: Shirley Bassey. Elton John.
18: Ze staan allemaal in het boek.
17: 100% Follet.
18: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
17: 100% Follet, het boek met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
19: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
17: De 80's Top 800.
19: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
20: Nostalgie. Straks een song uit de film Cocktail. Shaking Stevens en Bonnie Tyler staan klaar. En zometeen al J. Vincent Edwards.
21: Your golden years. Nostalgie.
20: En nu eerst tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Lotte Kopecky is voor de 3e keer wereldkampioene in de afvallingskoers op het WK baanwielrennen in China. Kopecky won de afvallingskoers voor een Japanse. Het brons was voor een Amerikaanse. Het is voor Kopecky haar 7e wereldtitel in het baanwielrennen, waarvan dus de 3e in de afvallingskoers. En het is trouwens de 1e medaille op het WK voor ons land. Kopecky komt morgen ook in actie in het Omnium. Zaterdag rijdt ze de ploegkoers. In Vlaanderen zijn 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus. Dat meldt departement Zorg. Het gaat om mensen die een hoog risico hadden om ernstig ziek te worden. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus 2 met een fatale afloop. Het Westnijlvirus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. De meeste mensen merken daar niets van. Albert Heijn kan zijn winkelrekken weer aanvullen. Volgens de Nederlandse supermarktketen zijn de leveringen aan winkels volledig hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Je kan nog geen boodschappen online bestellen en ook de website blijft onbereikbaar. Ook bij de Leijzen waren er IT-problemen, maar zij bevoorraden hun winkels via een ander systeem. De oorzaak van de problemen is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om hacking. En nog even terug naar de sport, want taekwondoka Sarah Shari heeft een nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Het is een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar 1 keer kunnen winnen. Shari pakte in mei haar 3e Europese titel in het taekwondo. Ze is ook 2-voudig wereldkampioene en pakte in 2024 ook brons op de Olympische Spelen. Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen. Het blijft wel zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen. Een pak frisser dan bij 14 graden. En zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden.

0: jouw feest van de 80's.
1: Shaking Stevens en Bonnie Tyler en A Rockin' Good Way hier bij Nostalgie Plus 1984. Dus die zou je perfect in je lijstje kunnen zetten. Als een favoriete plaat uit de 80's. Voor onze 80's top 800 vanaf aanstaande maandag te beluisteren hier bij Nostalgie Plus. Stemmen kan nog altijd via de website nostalgie.plus. Filmtrack ga ik weer draaien. De derde van vandaag komt uit een film met Tom Cruise in de hoofdrol, die daarin een ambitieuze barman speelt die in New York flessen leert jongleren en zijn geluk daarna gaat zoeken in Jamaica. Voor de titelsong van de film werd een verrassende comeback aangekondigd van de Beach Boys. Kokomo werd een nummer 1 hit in Amerika en dat was voor het eerst sinds de band Good Vibrations uitbracht in 1966, maar liefst 22 jaar eerder. In de videoclip speelt acteur John Stamos mee op de bongo's. Het nummer uit 1988 daar had Brian Wilson op zich niks mee te maken, want het nummer werd geschreven door Mike Love samen met Terry Matchler, John Phillips van de Mamas en de Papas en Scott McKenzie van San Francisco. Hier zijn de Beach Boys en Kokomo.

0: Opnieuw een hit in de jaren 90 dankzij de Levi's commercial. De zus van Aretha, Irma Franklin and Take a Little Piece of My Heart. Na die plaat uit de cocktailfilm met Tom Cruise, Kokomo van The Beach Boys. En zometeen naar de glamrock van Mutt, Tiger Feet.
1: Carglass hersteld, Carglass vervangt.
2: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Romania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date.
8: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
7: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
15: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor €12.
16: Kruidvat, steeds verrast. Altijd
17: voordelig. Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
18: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren, bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
19: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
18: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
20: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Tennessee, muzikale adrenaline uit 1982 van de Pointer Sisters hier. Mijn nostalgie plus om die namiddag goed mee door te komen. I'm so excited.
1: Vergeten groeven.
0: En nu gaan we terug naar 1935, naar de geboortedag van de man die geboekt staat als een one-hit wonder. Zijn naam Barry McGuire, wereldberoemd geworden met dat anti-oorlogsliedje Eve of Destruction. Maar een andere heb ik voor je klaarstaan. Hij zal vandaag zijn 91ste verjaardag vieren overigens. Hier is Child of Our Times.

0: Grace Jones, het enfant terrible van de muziek in de jaren 80. I've seen that face before, Liber Tango. En daarvoor nog Barry Maguire, die zou vandaag zijn 91ste verjaardag gevierd hebben met Child of Our Times.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met het debuutalbum van Tracy Chapman dat ik vanmiddag in de kijker zet hier. Fast Car, de grote hit, heb je al achter de rug. Dat draaide ik het vorige uur. En nu is het tijd voor Talking About a Revolution. Het album maakte indruk in 1988, de zangeres overigens ook. Want het debuut was natuurlijk, de doorbraak was er natuurlijk door haar concert in het Wembley Stadion. Verjaardagsconcert van Nelson Mandela, de Nelson Mandela Tribute in 1988. Waar ze voor een tweede keer mocht optreden toen er iets scheelde met de apparatuur van Stevie Wonder. Het album ging naar nummer 1 in onder andere Engeland en Amerika. En ook Talking About a Revolution en Baby Can I Hold You stonden daarop. En het album leverde haar 3 Grammys op. Tijd voor de tweede track dus. Hier is Talking About a Revolution.
2: Lost

0: de band Christie in 1970 en Yellow River. En daarvoor Tracy Chapman uit haar debuutalbum Talking About a Revolution. Zometeen trekken we naar Frankrijk met François Hardy, Tous les garçons et les filles.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
4: Liantis. Zeg, wat doe ik met...
5: Langdurig zieke medewerkers?
4: Ja.
5: Heb je nu even tijd?
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.

0: jouw feest van de 80's.
1: Met het briljante ABC en The Look of Love. Tijd voor een volgende filmtrack. En dat is afkomstig van een concertfilm. Want Rattle & Hum is niet alleen een album, maar dus ook een concertfilm waarin regisseur Phil Jeannou een band volgt tijdens hun Amerikaanse tournee met optredens, studio-opnames en een bezoek aan de Sun Studio in Memphis en aan Graceland in het huis van Elvis in Memphis dus. Na het enorme succes van The Joshua Tree trokken de vier Ieren van U2 door Amerika op zoek naar de wortels van de rock'n'roll. En dat vonden ze onder andere in het nummer Desire, de eerste single van dat album Rattle & Hum uit 1988. Een rauw opgejaagd nummer dat gebaseerd was op het beroemde ritme van de bluesman Bo Diddley. Hier is U2.

0: Carlas vervangt.
1: Sterretje, bij Carlas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
6: Bel op onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
9: Witloof,

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En wat er overblijft is voor morgen.
8: Daar gaat dus niks overblijven.
6: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Tijd om het binnen gezellig te maken.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
5: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
6: De 80's Top 800.
5: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
7: Everybody have fun tonight. Everybody Wang Chung tonight. Meezingen zometeen met Wang Chung na ILO.
8: Your golden years. Nostalgie.
7: Don't bring me down. Dat is voor na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In een moskee in Anderlecht is afscheid genomen van de politieagent die maandagavond tijdens een politieinterventie werd doodgeschoten in Jette. Honderden mensen waren aanwezig op zijn begrafenis. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog volop. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar het is niet duidelijk of ze al zijn aangehouden. Vanmorgen voerde het labo nog een nieuw sporenonderzoek uit. Het parket geeft voorlopig geen informatie. Iets meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen is bezorgd over de betaalbaarheid van energie. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse nutsregulator. Gezinnen worden wel steeds actiever op de energiemarkt. 24% veranderde het afgelopen jaar van contract. En dat komt omdat de prijzen enorm snel veranderen. Ook vorige maand zijn de prijzen voor elektriciteit en gas gestegen. Je betaalt nu zo'n €1.400 voor een nieuw jaarcontract voor elektriciteit. Voor aardgas betaal je zo'n €2.000. Dat is de hoogste prijs in 3 jaar tijd. En ons land heeft intussen al 2 medailles op het WK baanwielrennen in China. Na het goud voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers heeft Lindsay de Vijlder brons gepakt in de scratch bij de mannen. Een knappe prestatie, want de Vijlder was geen topfavoriet voor de medailles. Lotte Kopecky werd eerder ook al voor de 3de keer wereldkampioen in de afvalling. Het is haar 7de wereldtitel in het baanwielrennen. Ze heeft ook al 4 Europese titels. Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen. Het blijft wel zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen. Een pak frisser dan bij 14 graden. En zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden.

0: zo krijg je de naam van de band er ook in gestampt natuurlijk. Everybody have fun tonight. Everybody Wang Chung tonight. Van Wang Chung.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Als er één man de wereld Calypso leerde kennen, dan was het wel Harry Belafonte. Die groeide op tussen New York en in Jamaica. En in 1956 werd zijn album Calypso de eerste plaat die meer dan 1 miljoen keer verkocht werd. En sindsdien noemt iedereen hem de koning van de Calypso. Het liedje dat ik zo meteen ga draaien heet Jump in the Line. Het is een liedje uit Trinidad waarin de feestende menigte iedereen uitnodigt om mee de heupen te doen schudden. Harry Belafonte nam het op in 1961 voor zijn album Jump Up Calypso met blazers, percussie en een koor dat steeds opnieuw invalt. En wat heeft dat dan te maken met een film uit de jaren 80, hoor ik je denken? Het werd pas een hit dankzij Tim Burton. Want in zijn film Beetlejuice uit 1988 zweeft de jonge Lydia, gespeeld door Winona Ryder, aan het einde van de film door de lucht terwijl dit nummer speelt. Eerder in de film zorgt Deo van Belafonte al voor een onvergetelijke dinner scene waarin de gasten door geesten worden gedwongen om mee te zingen. Harry Belafonte uit de film Beetlejuice, hier is Jump in the Line.

Shake your body line.

0: Het nummer dat bijna als een voorspelling klonk. Nog geen 2 jaar later gingen Björn en Agnetha uit elkaar. En niet veel later Danny en Frida ook nog een keertje. ABBA met een ultiem nummer overscheiden. Knowing Me, Knowing You. En straks gaan we naar een van de grootste hits uit 1985 met AHA.
1: De beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
6: I can help.
5: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Eurodreams Droomcentrale.
7: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
5: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
7: Amai.
5: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s.

0: vliegen je om de oren bij deze van Karen Young. En meteen bevind je je weer op de dansvloer met die lampjes onder je. Hotshots van Karen Young.
1: Vergeet de groeven.
0: We gaan naar een jarige van vandaag, 78. Staan er op de teller van Chris de Burgh. Geboren dus op deze dag, op 15 oktober. De meeste mensen kennen hem natuurlijk van de romantische ballad The Lady in Red. Maar met High on Emotion uit 1984 liet hij een heel andere kant van zichzelf horen. Een stevig opgejaagd rocknummer met synthesizers, stuwende drums en een refrein dat vol gas geeft. Openingstrek van zijn album Man on the Line, dat hij opnam met producer Robert Hein. En terecht een vergeten groef. En fijn dat deze rubriek dan bestaat om er nog een keer te draaien. Uit 1984, hier is Chris de Burgh.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en The Locomotion. En daarvoor de jarige Chris de Burgh, 78. Jaren staan er op zijn teller met High on Emotion.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Laatste track uit het debuutalbum van Tracy Chapman. Een album dat ingetogen klinkt, maar wel ongelooflijk goed verkocht en ongelooflijk indruk maakte in 1988. Een liedje dat tijdloos is, dat bleek in 1997, want toen nam de Ierse boyband Boyzone een eigen versie op van het nummer dat ik zo meteen ga draaien. Van het liedje dat terug te vinden was op het debuutalbum van Tracy Chapman. Hier is Baby Can I

0: dat pizza.
1: Stem nu op jouw ethisch favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
1: naar de ethisch top 800
2: van Nostalgie+.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoopman!
8: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
15: En wat er overblijft is voor morgen.
16: Daar gaat dus niks overblijven.
14: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Your Golden

De mooie mix tussen disco en rockmuziek. Goed gevonden van de mannen van Kiss. Want het was heel erg succesvol. I Was Made For Loving You. Een instrumentale van de Love Unlimited Orchestra. Dat is voor zometeen na Mike Oldfield en Maggie Reilly.

0: de Love Unlimited Orchestra, het begeleidingsorkest van Barry White, die de nummers ook arrangeerde. En dat was eraan te horen. Ook deze Love's Team was van zijn hand.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En voor onze laatste filmtrek uit 1988 gaan we naar de film met Tom Cruise en Dustin Hoffman in de hoofdrol. Die film heet uiteraard Rain Man, waarin Tom Cruise de gladde Charlie speelt die een roadtrip dwars door Amerika maakt met zijn autistische broer Raymond. De film zelf won 4 Oscars en de openingsscène wordt begeleid met de muziek van een liedje dat al in 1982 werd opgenomen door de Bell Stars, die toen een cover opnamen van een nummer dat al uit 1965 kwam. De Dixie Cups namen dat origineel op. Barry Levinson die koos het als nummer voor de openingsscène van Rain Man en ik ga hem nu nog een keer op je loslaten, deze Aiko Aiko.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de briefbus van onze buren.
6: Wat nu?
4: Ik bel rap de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Oh, dokter, het gaat niet meer.
8: Oei, en hoe lang speelt het dan?
7: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
8: Oh, klassiek geval.
7: Is het nog te redden?
8: Nee, tijd voor iets nieuws.
7: En waar vind ik dat?
8: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
7: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
8: Ja, ja. En deze maand misschien zelfs gratis.
7: Gratis?
8: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
9: Macri, waar beter slapen begint.
10: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
11: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
12: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
13: De 80's Top 800.
12: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
14: Nostalgie. Goedemiddag, ook de komende 2 uren hoor je hier alleen maar de beste muziek. Of om het met de Doobie Brothers te zeggen, listen to the music. Het is 4 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
15: Goedemiddag. In een moskee in Anderlecht is afscheid genomen van de politieagent die maandagavond tijdens een politieinterventie werd doodgeschoten in Jette. Meer dan 2000 familieleden, vrienden en collega's waren aanwezig op zijn begrafenis. Het onderzoek naar de schietpartij loopt intussen nog volop. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar het is niet duidelijk of ze al zijn aangehouden. Vanmorgen voerde het labo nog een nieuw sporenonderzoek uit. Het parket geeft voorlopig geen informatie. Oekraïns president Zelensky ontmoet rond deze tijd onze koning Filip. Hij is speciaal naar Brussel gekomen voor de Europese top vandaag en morgen. De Europese leiders praten onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky wil ook 1-op-1 gesprekken met hen, ook met onze premier De Wever. Want Zelensky wil De Wever vragen om de miljarden Russische tegoeden bij Euroclear vrij te geven. De Europese Unie wil die aan Oekraïne lenen, maar ons land verzet zich ertegen, uit vrees voor een reactie van Rusland. En in Albanië lopen de studentenprotesten uit de hand. Voor de 3e dag op rij zijn er rellen uitgebroken. Onder meer in de hoofdstad Tirana. Betogers gooiden met stenen en molotovcocktails naar scholen. De politie zette er traangas en het waterkanon in. De studenten komen in Albanië op straat tegen de hoge studiekosten en de lage jobkansen. Er werden al 100 betogers opgepakt. Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen, maar het blijft wel zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen en een pak frisser bij 14 graden. En zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden.
14: Dankjewel, Fraukje. De files, waar verlies je 10 minuten of meer? Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E313 naar Antwerpen, 10 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. En op de A12 naar Antwerpen ook 10 minuten van Aartselaar tot in Wilrijk.
16: Good Vibrations
17: met Sebastian de Krop.

Wat een goed gitaarlijntje, schutgitarist Andy Summers hier uit zijn mouw. Een van mijn favoriete gitaarriffs uit de 80's. Every Breath You Take van The Police. Hey, goedemiddag, het is 4:10. Een typische herfstdag vandaag met nu en dan zon, maar ook wel eens wolken. En vooral die mooie herfstkleuren. Want eerlijk, ik vind de natuur nu op zijn mooist. Al die schakeringen van groen, bruin en geel. Het is een genot voor het oog. Een genot voor je oren, daar zorg ik dan weer graag voor in een nieuwe Good Vibrations. Met vandaag in de show bezoek van Urbanus. Hij heeft groot nieuws en wat dat nieuws is, vertelt hij jou zelf over een kwartiertje. Collega Michel Follet komt ook langs met een verhaal over een van de songs uit zijn nieuw boek. Jouw feest van de 80's gaat het over film. Er zijn in de jaren 80 veel goede blockbusters uitgekomen. Ik wil graag van jou weten aan welke je goede herinneringen hebt. En verder veel muziek, ook uit de 80's, met dit uur toevallig veel 80's dames. Tina Turner onder andere, Sade en ook Bananarama, Shy Boy staat klaar. En dit zijn de Beatles. Geen 80's en geen dames, maar ook goed.

Shy Boy van Bananarama, een 80s top 3 met alleen maar dames. Dat is misschien wel een goed idee. Denk er maar eens over na. En ga vooral ook stemmen voor de 80s top 800 via de website nostalgie.plus. Straks een Franstalige classic, dat is ook altijd leuk. Het is van Gérard Lenormand. En we gaan de auto opblinken met Rolls Royce.

0: bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: Wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: Het is het bewijs dat je overal inspiratie kan halen voor muziek. Zelfs in de carwash. Rolls Royce deed het. En ik heb leuk bezoek, want een van mijn jeugdidolen is hier. En dat is Urbanus. Urbanus, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, leuk om jou in de show te hebben. Hoe gaat het ermee, Urbanus?
1: Heel goed. Ik wou naar Afrika rijden, maar ben verloren gereden. Ik ben hier terechtgekomen.
0: Dat zal niet de reden zijn.
1: Dank u.
0: Ja, je bent hier met een reden, want het is een bijzondere dag voor jou vandaag. Je hebt groot nieuws namelijk, nieuwe plannen.
1: Ja. De vorige show, de best of.
0: Ja.
1: Het was zogezegd mijn laatste show.
0: Ja.
1: Maar ik moest dat 2 jaar ervoor al bepalen of dat ik daarna nog een zou doen. Ja, ik ben al nu al 77, je kunt dat niet weten, hè, dat allemaal nog gaat gaan.
0: Ja.
1: En op het einde van die show zat ik nog bomvol inspiratie en voelde ik me nog altijd kiep lekker. Ik ga elke dag in het Pajottenhem, dat is heel leuvelachtig, nog elke dag 20, 30 kilometer fietsen.
0: Serieus?
1: In verschillende momenten. Hè.
0: Ja.
1: Maar toch telkens 15 of 20 kilometer op de ene keer om fit te blijven. Hè. En ik vond dat vreselijk om te stoppen. En daarom heb ik nu een nieuwe show gemaakt, non-stop.
0: Ja.
1: Ik vond die vorige show de best stof. Nu dat ik niet meer werken, is dat de meststof. Dus de best stof. Het is een gloednieuwe show.
0: Ja.
1: Ik speel daar wel een stuk of 14 liedjes van vroeger. Andere dan in de vorige show. Hè.
0: Okay.
1: Ik heb allemaal sketches gemaakt. En die liedjes, ja, is omdat ik daar geen 2 uur aan een stuk zou staan preken. Hè.
0: Snap ik.
1: Dat is altijd grappige sketches. En die liedjes zitten ertussen voor de sfeer. Hè.
0: Voilà. Non-stop, zo heet het. De nieuwe show. Waarover gaat het? Heeft het een thema?
1: Ja, er is een thema. Nu ook na de vorige show. Ik wil nog een show. Oh, maar ja, we gaan toch bijna een jaar moeten wachten dat we dat kunnen regelen. Omdat er alsmaar meer en meer en meer nieuwe artiesten bijkomen. Je moet tegenwoordig alleen maar een glitterkostuum, een glitter op je hoofd zetten. En je kunt ook al op het podium staan.
0: Dat is.
1: Moest een jaar wachten. En daar heb ik een thema van gemaakt. Ik zeg, amai, als ik mij zo lang moet wachten, ik ga ondertussen iets anders doen. Het is fictief, hè. Ik ben dan als vrijwilliger overal gaan werk zoeken in bedrijven.
0: Ah, oké.
1: Okay. In het bejaardenbedrijf, in een school, in het ding.
0: Maar fictief, voor de duidelijkheid, hè.
1: Niet echt. Ja. En natuurlijk maak ik daar allerlei absurde dingen mee.
0: Ja.
1: Maar ik kreeg vroeger altijd de kritiek, Urbanus is absurd.
0: Ja.
1: En ik vertel altijd absurde grappen. Maar ik vind tegenwoordig in onze samenleving gebeuren alsmaar meer en meer echte absurde dingen waar ze niks kunnen tegen doen. Dus mijn sketches worden alsmaar normaler en normaler.
0: Dat is ook waar. Maar mocht je vrijwilligerswerk moeten doen of willen doen, heb je zoiets dat je zegt van, oh, dat is echt iets voor mij? Dat is mij op het lijf geschreven?
1: Ik heb hier en daar wel zo'n keer gedaan, maar echt vrijwilligerswerk? Nee, daar heb ik geen tijd voor.
0: Nee.
1: Waar dat ik mij laat zien, vrijwilligerswerk, maar dan komt er 2 seconden 20 man rond mij met een zak strips om te signeren.
0: Ja, dat is er ook iets waar je bezig bent natuurlijk.
1: Ik ben daar blij met dat succes, maar ik maakte daar in de vorige show ook een grapje over. Hè.
0: Ja.
1: En in school vroeger, ik heb zo, het feit dat ik in school zoveel straffen moet schrijven en nu zoveel strips moet signeren, dat is me goed van pas gekomen, hè, die straf schrijven.
0: Fijn. Zeg, Urbanus, nieuwe show dus. Je bent te vinden in alle hoeken van Vlaanderen. Waar en wanneer begint het?
1: Ergens. Comedy show, weten dat, in januari, hè, 27 januari, doe ik een eerste try-out.
0: Ja.
1: Maar dan nog try-outs in februari, maart. Eigenlijk in maart doe ik mijn allereerste echte optreden.
0: Oké, dat is een première.
1: De andere zijn ook echte optreden, daar zit alles in.
0: Ja.
1: Maar we moeten dat wel een paar keer doen, want er zitten allerlei projecties in. Er zitten weer een stuk of 46 tekeningen, cartoons die op het projectiescherm komen. En mijn dochter, alleen die kan dat bewerken, hè, dat dat gekleurd
0: is. Ja, want het is een beetje een familieproject ook, toch? Hè? Altijd hier op tours.
1: Dus, maar ook veel geluidseffecten en toestanden. Dus de techniekers moeten natuurlijk ook allemaal weten wanneer dat ze dingen moeten doen. Hè. Ik sta er niet zomaar 2 uur te preken.
0: Er kruipt
1: van alles tussen. Maar bon, ik zing nog altijd graag echt zelf en met mijn gitaar spelen.
0: Ja.
1: Dat doe ik nog altijd heel graag. Om liedjes te zingen, als ik zo zelf speel en zing, dan komt dat vanzelf door die akkoorden te pakken, komt het volgende zinnetje vanzelf. Als ik met de fanfare speelde, speelde ik zelf gitaar niet, maar dan heb ik het moeilijker mee. Omdat ik nooit, ik zit bezig met mijn volgende zin, maar ik moet me aan de maat houden. Maar ik had dan een oordopje, hè, en de drummer, die zei altijd 3, 2, 1. En dan wist ik altijd wanneer dat ik moest
0: beginnen zingen. Dat is nodig. Voilà, goed. Urbanus, het is bij Nostalgie Plus jouw feest van de jaren 80. Met vanaf maandag de 80's top 800. Hoe herinner jij jou de jaren 80?
1: Oei. Kende jij nog de kleur van uw schoenen, van uw prachtige communie?
0: Eerlijk gezegd niet, nee.
1: Van de jaren 80. Ik weet, mijn grootouders, ik was, dat was eigenlijk jaren 70, ik was een hippie.
0: Raar
1: kleed al. En mijn grootouders, die vonden toen al dat de wereld om zeep was.
0: Uh-huh.
1: Dus het is logisch dat bij elke generatie de wereld verandert. Hè.
0: Ja.
1: De wereld is om zeep.
0: En je hebt dat meegepakt in een liedje, uiteindelijk.
1: Ja. De jaren 80, ja. Ik vond dat het, niet dat het toen perfect ging, maar het was toch minder vreselijk in de wereld. Hè. Het was toch een leukere wereld.
0: Zeker. Goed, mooi. Urbanus is terug met de nieuwe tour non-stop. Volgend voorjaar, als je erbij wil zijn, alle info ook over tickets vind je op comedyshows.be. Urbanus, bedankt voor je komst en veel plezier ook met jouw postpensioen, zal ik het dan maar noemen, hè.
1: Nou, ik voel mij niet gepensioneerd.
0: Voilà, maar alle succes ermee.
1: Ja, als ze mij vragen, kom je naar een bejaardentehuis? Dan zeg ik, nee, ik ga naar het zothuis.
0: Urbanus, dankjewel.
1: Dank u.

Vanus gaat opnieuw op tournee vanaf maart volgend jaar. En al zijn leuke muziek zal je zeker ook horen. Een hit en tit van Urbanus. Zometeen Gérard Lenormand, Voici Leclé en ook Tina Turner. Eerste files, of toch die waarin je een kwartier verliest of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 20 minuten aan tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 35 van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 naar Antwerpen, ook 35 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 naar Antwerpen verlies je 20 minuten van Melcelen tot Sint-Anna Linkeroever. E313 naar Antwerpen, 20 van Massenhoven tot Wommelgem. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 20 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring een kwartier van Expo tot Machelen.

0: Private Dancer van Tina Turner. Solo zijn de 80's toch met voorsprong haar topperiode. Straks Sade, Hang On To Your Love, stond in diezelfde periode in de hitlijsten. En ook Racy, Some Girls.
1: De openingszin.
0: Eerst gaan we quizzen. Dat is altijd leuk als je een zware dag gehad hebt of als je nog aan het werken bent. De focus even naar iets leuker en meespelen met dit spelletje. Dat doe je trouwens niet zomaar, want je speelt ook vandaag voor 4 filmtickets. Dus dan kan je binnenkort naar de cinema, misschien wel met een grote pak popcorn. Dat is altijd leuk. De filmtickets, die kan je hier winnen. Als je weet van welke 80's classic dit de openingszin is. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Welke bekende classic uit de 80's start dus met deze zin? Ik zoek de titel en ook de naam van de artiest. Luister goed. Clocks strikes upon the hour and the sun begins to fade. Een hele bekende 80's classic begint met deze woorden. Als je het weet, nu even het antwoord sturen. En dat doe je heel makkelijk via WhatsApp op 0477-900-800. De titel en ook de naam van de artiest. Het nummer dus, een 80's song. Dat begint met deze openingszin. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Je mag je antwoord nu sturen.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoera, ze zijn er weer.
7: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
6: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
9: Ego Keukens.
8: Open deze zondag.
10: Your Golden Years.

Het vrolijke Some Girls, wist je dat het eigenlijk oorspronkelijk geschreven was voor Blondie? Maar die band bedankte vriendelijk. En zo kwam het bij Racy terecht. Een hele vrolijke zomerse sound, vind ik, met die synthesizers. En dat handige klap natuurlijk. Het werd een grote hit eind 70s. Verder nu met de 80s. Sade is al een paar keer in de 80s top 800 staan, denk ik. Met een classic als Smooth Operator bijvoorbeeld. Of The Sweetest Taboo lijken mijn grote kanshebbers. Maar denk ook aan deze, minder voor de hand liggende. Hang on to your love. Dit is Sade.

0: De Equals waren dit, meezingen met Baby Come Back.
1: De openingszin.
0: Vandaag met Sonja uit Nijlen. Sonja, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Seb. Hallo.
0: Sonja, je hebt al een drukke dag achter de rug, want je hebt oppas gespeeld vandaag.
2: Ja, een beetje voor de kleinzoon die was ziek was deze week.
0: Oh.
2: Ja, maar dat is altijd leuk om te doen, geen probleem hoor.
0: En hoe oud is de kleinzoon?
2: Die is, de oudste is net 5 geworden en dus dat is degene waar ik een beetje oppas voor geweest ben vandaag, ja.
0: Oké, goed, plezant. En wat heb je dan gedaan? Een beetje gespeeld, spelletjes of hoe gaat dat?
2: Ja, hij had dus al wat cadeautjes gehad voor zijn verjaardag deze week, maar hij was nu net ziek. En hij had wel Lego gekregen, dus en hij is er een beetje gek van momenteel en dus een beetje meegebouwd.
0: Mee op zoek gaan naar de stukjes waarschijnlijk, want dat is niet altijd makkelijk, hè?
2: Nee, niet makkelijk. Nee, zeker niet. Maar dat lukt wel.
0: Oké, fijn. Goed. Kijk, ik heb misschien ook nog een leuke verrassing. 4 filmtickets, die kan je winnen met dit spelletje. Tenminste, als je weet van welke 80's song dit de openingszin is.
2: Ja.
0: Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Vertel het ons dus, Sonja.
2: Ja, ik dacht aan Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
0: Ja. Daar heb jij heel goed gedacht. Proficiat.
2: Ja, oké. Dankjewel.
0: Vond je het moeilijk?
2: Nee, ik had het eigenlijk vrij snel. Dus ik probeer altijd mee te zingen. Maar het is zo echt een liedje dat ik heel goed ken van tekst. En Whitney Houston, ik ben een beetje fan van haar. Dus dat is helemaal niet moeilijk.
0: Hoe en wanneer is het begonnen?
2: Van het begin eigenlijk. Ja, ik heb altijd haar stem prachtig gevonden.
0: Ja, want het is de 80's top 800 natuurlijk vanaf maandag hier bij Nostalgie Plus. Zijn dat jouw jaren ook, de 80's?
2: Toch wel. Ik ben iemand van begin van de jaren 60, dus begin jaren 80 was ik een twintiger. Dus het uitgaansleven een beetje en zo. Ik hou wel van muziek, dus ik hou wel een beetje van alles.
0: Ja.
2: Dus.
0: Was je een danser?
2: Ik dans liefst als niemand het ziet thuis alleen.
0: Wel, ik weet niet of er nu iemand in de buurt is van die van Whitney Houston. Dat is natuurlijk ook een perfecte om op te dansen, denk ik. Hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Ah, wel, leef je uit en veel plezier met die 4 filmtickets.
2: Dankjewel, Seth.
0: Jij bedankt, Sonja.

0: Zeg, ik ben niet mee met onze...
1: Jullie cafetariaplan?
0: Ja.
1: We bekijken het even samen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En wat er overblijft is voor morgen.
5: Daar gaat dus niks overblijven.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
10: De 80's top 800.
9: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
11: En hoe vaak zou Michael Jackson in onze 80's lijst staan? 10 keer of nog meer? Je hoort het vanaf maandag. Ik heb Rock With You.
12: Your golden years.
11: Na CCR.
12: Nostalgie.
11: Het is 5 uur en Frauke Kajon is er met nieuws.
13: Goedemiddag. Premier De Wever wil een zogenaamde schuldenrem om een financieel rampscenario te voorkomen. Het is een soort noodknop die ze kunnen induwen als de druk van de financiële markt op ons land te groot wordt. Het gaat om een pakket van zo'n 3 à 4 miljard euro waarbij ze de overheidsuitgaven compleet bevriezen. De Wever wil liefst dit weekend al een begrotingsakkoord voor volgend jaar. Intussen blijven de ministers ook verder werken aan de meerjarenbegroting tot 2029. Maar als die gesprekken muurvast blijven zitten, moeten we misschien opnieuw naar de stembus. Oekraïns president Zelensky heeft samengezeten met onze koning Filip. Hij is speciaal naar Brussel gekomen voor de Europese top vandaag en morgen. De Europese leiders praten onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky wil ook met onze premier De Wever praten. Hij wil hem vragen om de miljarden Russische tegoeden bij Euroclear toch vrij te geven. De Europese Unie wil die aan Oekraïne lenen, maar ons land verzet zich ertegen uit vrees voor een reactie van Rusland. In heel Frankrijk plannen de Gilets jaunes of de gele hesjes zaterdag ruim 1000 protestacties. Eerst wilden ze betogen tegen de dalende koopkracht, maar ze roepen nu ook jongeren van de scholierenprotesten op om mee te betogen. Al enkele weken komen zij op straat tegen de slechte leeromstandigheden, het tekort aan leerkrachten en de overvolle lesroosters. Die protesten draaiden wel al enkele keren uit op rellen. En de executie van een man die in 2009 13 militairen doodschoot in Texas zal dan toch niet live worden uitgezonden. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Eerst had Trump er toestemming voor gegeven, maar hij krabbelt terug naar kritiek. Het wordt de eerste executie door een militair vuurpeloton sinds de Tweede Wereldoorlog. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima rond 15 graden. Morgen meer wolken met regen en buien, maar het blijft wel zacht bij zo'n 20 graden. Zaterdag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken met nog kans op een bui. En het is ook frisser bij 15 graden. Zondag opnieuw bewolkt met regen en 13 graden.
11: De files met een verliestijd van een kwartier of meer, dit zijn ze. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je een half uur tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E17 naar Antwerpen schuif je 20 minuten aan tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E313 naar Antwerpen, 20 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring een kwartier erbij tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. En op de binnenring ook een kwartier van Expo tot in Machelen.
9: Good Vibrations
7: met Sebastian de Krop.

0: De King of Pop en dus misschien ook wel de koning van de 80s. Volgende week Michael Jackson en Rock With You. Straks Sutherland Brothers en Quiver. En je gaat dromen met de Monkees.
1: Jouw feest van de 80s.
0: De 80s top 800 die begint stilaan vorm te krijgen. Ik ben daarnet nog eens gaan kijken welke classics en artiesten het momenteel goed doen. En ja, het gaat mooi worden met hier en daar ook wel een verrassing. En hopelijk jouw favoriet op nummer 1. Maar dat kan maar als jij natuurlijk ook je stem uitbrengt. Dus ga ook naar nostalgie.plus en stem voor de 80s top 800 die je hier volgende week hoort bij Nostalgie+. Deze week nog gaan we jou terugbrengen in verhalen en herinneringen naar die 80s. Iedere dag doe ik dat met een thema. En vandaag wil ik het met jou over films hebben. De 80s lijkt mij een topperiode voor films met heel wat blockbusters. Denk maar aan E.T., Ghostbusters, Back to the Future, Top Gun, een paar Star Wars films en Indiana Jones. Dansfilms zoals Dirty Dancing en Fame. En ook heel wat goede films uit eigen land. Denk aan De Witte van Sichem, Hector met Urbanis, die hier net nog maar was. En een paar films van Gaston Leo, zoals Zware Jongens. De vraag aan jou, wat was jouw favoriete 80s film? Welke herinnering heb je eraan en waar ging je die bekijken? Ik ben benieuwd, dus reageer ook even en stuur het via WhatsApp op 0477 900 800. Oh.

0: Wat was jouw favoriete 80s film? Welke herinneringen heb je eraan en waar ging je die bekijken? Laat het ook je even weten. Luc uit Gent die schrijft: de beste herinneringen heb ik aan Ghostbusters. Mijn zoontje was er gek op, dus we gingen die samen bekijken in de decascoop. Hij heeft erna nog dagenlang met een stofzuigerslang door huis gelopen en Who You Gonna Call geroepen. Ik moet er nu nog altijd om lachen. En Mieke zegt: ik was helemaal weg van Dirty Dancing. Ik weet nog dat ik met mijn zus ben gaan kijken en dat we daarna thuis de dansjes voor de spiegel probeerden na te doen. Mijn toenmalige vriend moest van mij Johnny spelen, ook al kon hij absoluut niet dansen. Ja, wat was jouw favoriete 80's film en welke herinnering heb jij er nog aan? Je mag het ook laten weten. Stuur het via WhatsApp op 0477 900 800. Straks de Gibson Brothers, trek je dansschoenen daar maar alvast voor aan. En ik heb muziek voor zij die onderweg zijn naar de AFAS-dome in Antwerpen.
1: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
7: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert De Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
4: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK. Durf twijfelen.
8: Oh, dokter. Maar het gaat niet meer.
9: Oei, en hoe lang speelt het al?
8: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
9: Oh, klassiek geval.
8: Is het nog te redden?
9: Nee, tijd voor iets nieuws.
8: En waar vind ik dat?
9: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
8: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
9: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
8: Gratis?
9: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.

0: Non-stop dance, de Gibson Brothers, Dolly Parton staat klaar met Jolene.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En vandaag hebben we het over de films in de jaren 80. Ik wil van jou weten wat jouw favoriete 80's film was en welke herinneringen je eraan hebt. Katrien stuurt, voor mij is het zonder twijfel E.T. uit 1982. Ik was toen 14 en ging met mijn hele klas naar de bioscoop in Sint-Niklaas. Toen E.T. op het einde afscheid nam en de woorden I'll be right here zei, zat ik echt met de tranen in de ogen. E.T. is echt mijn jeugd. En dat is ook voor Johan, ook hij kiest E.T. Ik heb het van op de eerste rij gezien, nog altijd onder de indruk, schrijft hij. Groeten, Goedroen Beter heeft goede herinneringen aan Zware Jongens met Gaston en Leo, want ik heb gefigureerd in die film, laat ze weten. We moesten gewone klanten zijn in de Grand Bazaar in Weinigem. Johan uit Peer kiest Top Gun. Ik heb die minstens 5 keer gezien. Ik was toen in het leger en we zaten s'avonds met een hele groep voor de tv. Top Gun in de videorecorder. Elke keer als Take My Breath Away begon, gingen de jongens allemaal een beetje dromerig kijken. Ik had zelfs een zonnebril, zoals Tom Cruise. Sophie uit Antwerpen gaat voor The Breakfast Club. Dat was mijn film. Ik was 16, zat op het Atheneum en voelde me meteen herkend. 5 jongeren, elk met hun eigen probleem. Ik heb nog wekenlang naar Don't You Forget Me, Forget About Me van Simple Minds geluisterd. Fred stuurt net door Top Gun natuurlijk, samen met echtgenoten en zoon Christophe gaan kijken in de autocinema in Soessel, in onze R5-ke. Dat waren gouden tijden. Luc gaat voor dansfilms, zoals onder andere The Shining. E.T. ook heel graag. Thrillers ziet hij ook graag. Romantiek. Alles behalve science fiction eigenlijk, zegt hij. En Patrick, die kiest dan weer wel voor science fiction. De Terminator was een liefhebber, altijd geweest en gebleven. Het was mijn eerste videotheeklidmaatschap, heb ik te danken aan die Terminator. Nou, Willy zegt, mijn favoriete in de 80's was Rocky 3. Toen die uitkwam, wilde ik en mijn maten plots allemaal boksen. Ik heb 2 lessen geprobeerd, maar het was niks voor mij. Als ik Eye of the Tiger hoor, dan ben ik meteen weer 20. Ja, dat heb je met muziek, hè. Het neemt je terug mee naar je jeugd. En dat zullen de fans van Bryan Adams vanavond misschien ook wel hebben. Hij treedt straks op in de AFAS Dome en wees maar zeker dat zijn 80's classics het luidst meegezongen zullen worden. Dit is Somebody, Bryan Adams.

Het is vandaag dag tegen kanker. Dolly Parton is een van de artiesten die ons dit jaar ontviel aan die vreselijke ziekte. Jolene, als jij momenteel met kanker af te rekenen hebt, veel sterkte. En hopelijk vind je energie in de muziek van Nostalgie Plus met Wham zometeen. Wake Me Up Before You Go Go en ook Olivia Newton-John na de files. En die zijn er nog steeds. Het is vrij druk. Dit zijn de plaatsen waar je 20 minuten aanschuift of langer. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen vlieg je een half uur tussen Antwerpenhaven en Ekeren. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 naar Antwerpen 25 minuten. Van Aartselaar tot Wilrijk. Op de Brusselse buitenring ook 25 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. E17 naar Antwerpen, 25 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E313 naar Antwerpen verlies je 25 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring nog een kwartier, 20 minuten beter, van Expo tot in Machelen.

0: Dit is een van die vele hits uit Grease. Geen 80s film, dit nog net 70s. Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John. En ik blijf in de categorie filmmuziek met over een goede 2 minuten een classic uit een andere filmmusical. En dat is Flashdance. Irene Cara staat klaar, Level 42 ook. En collega Michel Follet loopt hier ook nog steeds rond. Hij komt straks praten over zijn nieuwe boek, 100% Follet. En je kan ook een exemplaar winnen als je goed luistert naar de uitleg van Michel.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Wit-wit?
1: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
8: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
9: Dovi Keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
15: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
14: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
16: Zaterdagnacht in de gezinschat.
17: Papa, kom je mij halen van de fuif?
18: Oké.
17: En dan kan Noor ook ineens mee.
18: Oké.
17: En Emma?
18: Oké.
17: En Simon?
18: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
16: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
18: Voor mijn step, hè.
16: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
19: Knaldi.
20: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI Slimme Prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Ik hoop van harte dat dit de top 100 haalt in onze 80's top 800. Maar dan heeft ze wel nog wat stemmen nodig, denk ik. Kies ook jouw drie 80's favorieten via nostalgie.plus. Irene Cara met Flashdance, What a Feeling. En kijk eens wie hier komt binnengewandeld. Het is collega Michel Follet. Michel, goedemiddag.
1: Dag, Seb.
0: Iedere dag deze week kom je langsgelopen naar aanleiding van jouw nieuw boek, 100% Follet, dat uit is, hè, sinds deze week. Wat is dat ook alweer, dat boek? Vertel eens.
1: Het is een boek met liedjes uit de jaren 60, 70, 80, populaire muziek. Zeg, in de inleiding, ik hou niet van popmuziek. Het is muziek die niet boven alle verdenking staat, in alle genres, soms kakelbont, want ik denk niet in hokjes. Dus het is geen echt poprockboek, het is een populair muziekboek. Ja,
0: eigenzinnige keuze, zoals je hier bij ons ook doet, bij Nostalgie Plus.
1: Ja, maar ik hou natuurlijk rekening met de krijtlijnen, zeg maar, van de zender. En het is een Nostalgie Plus boek.
0: Het is een samenwerking.
1: Dus het moet wel.
0: Het past helemaal in de lijn van Nostalgie.
1: Ja, en het moet een belletje doen rinkelen bij een aantal luisteraars. Natuurlijk.
0: En dat gaat het vandaag ook doen, want iedere dag stel ik een song uit het boek voor. En vandaag heb ik gekozen voor See My Baby Jive van Wizards.
1: Ja, dat is een stevige plaat, hoor.
0: Ja, dat moet eens kunnen, hè.
1: 5 minuten lang vuurwerk, hè, een explosie. Ja. Een soort van, je steekt vuur aan de lont en knal. Het mag niet meer met oudjaar, maar het mag wel op radio.
0: Op radio wel, ja.
1: En die Wizard is natuurlijk een heel bizarre man. Ik heb hem onlangs... Onlangs heb ik hem nog eens gezien. Hij heeft nog altijd hetzelfde kapsel. Gelukkig niet meer dezelfde make-up doos. Want...
0: Omschrijf het kapsel eens.
1: Wat is dat? Een rattenkop, zeggen wij. Er kan van alles in gebeuren in dat kapsel. Maar dat zie je nu ook nog, hè, met die dreadlocks. Zo'n beetje een inktvis. Hè. Je hebt van die mensen met een inktvis op hun hoofd. Wel, dat was in zijn tijd ook. Maar dat kon, hè. Dat was glamrock. Ja. Ja,
0: qua look kleurde hij buiten de lijntjes. Maar de productie, de muziek, het nummer dat we gaan horen straks, ook. Hè.
1: Klinkt heel erg veel Spectre-achtig. Dus overdaad. Maar in dit geval overdaad schaadt niet. Op een of andere manier is het... Een jive, maar eentje die overdondert. En in Engeland waren ze daar gek van, want dit is echt duidelijk Britse popmuziek.

0: muziek zoals wij niet gewend waren.
1: Ja. En Michel, een nummer, See My Baby Jive, waar volgens mij de leden van ABBA ook fan van waren.
0: Vooral Björn, zijn gitaar in stervorm, dat was een eerbetoon aan die Roy Wood, heb ik ook pas jaren na datum te weten gekomen, want die Roy Wood had een ster op zijn voorhoofd laten schilderen met die belachelijke make-ups.
1: Ja, ja, ja.
0: Met die belachelijke make-updoos van zijn grootmoeder.
1: En dat vond Björn blijkbaar
0: leuk. En dat vond Björn blijkbaar heel grappig. Want geef toe, ABBA op het Songfestival, ze zagen er ook niet uit. Hè?
1: Nee.
0: Verpakt in cellofaan en op hoge hakken, daar zijn ze gelukkig van teruggekomen, omdat ABBA dat niet nodig had.
1: Nee, ze zullen inspiratie daarvoor misschien wel een beetje inderdaad bij Wizards gehaald hebben. See My Baby Jive, Michel. Dank je.
0: Dank je.
1: En ook nu valt er een boek van 100% Follet te winnen. Het kan van jou worden als je het antwoord weet op deze vraag. Welk woord gebruikte Michel zo net om het kapsel van Roy Wood van Wizard te omschrijven? Het is een heel bijzonder kapsel, maar wat ziet Michel erin? Welke term gebruikte hij zo net? Stuur het nu in een bericht via WhatsApp op 0477 900 800. En met een beetje geluk win jij het boek 100%.

Running in the Family van Level 42 en daarvoor Wizard, See My Baby Jive, een nummer waar Michel het over had in zijn nieuw boek 100% Follet. De hele week geef ik iedere dag een exemplaar weg en vandaag gaat dat naar Dirk uit De Haan. Hij wist dat Michel het kapsel van Roy Wood van Wizard een rattenkop noemt. Proficiat, Dirk. Als jij niet gewonnen hebt, geen erg, want morgen maak je een nieuwe kans. En zo is het. Bijna 6 uur, het is zo meteen aan Anne met jouw verhaal. En daarin gaat Anne verder op films uit de 80's met de vraag welke filmsong uit de jaren 80 werd een stukje van jouw eigen levenssoundtrack. Laat het ook weten en stuur het in een bericht via Nostalgie.plus of WhatsApp. Anne over een paar minuten na Jesse Green. Nice and slow.

0: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
2: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben. Ze.
1: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
3: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En wat er overblijft is voor morgen.
5: Daar gaat dus niks overblijven.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
7: De 80's top 800.
6: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
0: Nog 4 keer slapen voor de telling. Jouw 800 van de 80's. Jouw 80's verhalen, die krijg je hier en nu. Welkom. Your golden years. Nostalgie. En wat zit er in het nieuws? Dat weet Fraukje.
8: Goedenavond. Op het proces over de dood van kleuter Dien wil de advocaat van de moeder van Dien extra schuldvragen over moord en schuldverzuim. Hij heeft 2 uur lang gepleit. Volgens advocaat Vermassen had verdachte Dave de Kok een voorbedacht plan om Dien te doden. Vermassen zegt dat hij nog genoeg tijd had om na te denken over zijn daden en geen hulp aanbood aan de zwaargewonde kleuter. Als de jury hierin meegaat, zal de Kok niet voor doodslag, maar voor moord worden veroordeeld. De prijzen voor elektriciteit en aardgas waren in bijna 4 jaar nog nooit zo hoog als nu. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.400. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. En dat komt uiteraard allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Als je al een vast contract hebt, voel je die impact voorlopig niet. Voor wie een variabel contract heeft, kan de prijs wel stijgen. De zaak Propere Handen ligt opnieuw stil. Er zijn 3 nieuwe wrakingsverzoeken ingediend tegen 2 magistraten in de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling. De zaak draait om omkoping, matchfixing en witwaspraktijken in het Belgisch voetbal. In 2018 vielen speurders binnen bij verschillende profclubs en topfiguren. De debatten gaan pas eind november verder. Het Hof van Cassatie moet eerst nog beslissen of de magistraten mogen aanblijven. En op de laatste wereldbekermanche korte baan zwemmen heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Ze zwom in de finale naar goud in 24 seconden en 56 honderdste. En daarmee is ze nog eens 1900ste sneller dan haar vorige bestijd van begin deze maand. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima rond 15 graden. Morgen meer wolken met regen en buien. En het blijft wel zacht bij zo'n 20 graden. Zaterdag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken met nog kans op een bui. En het is ook frisser bij 15 graden. Zondag opnieuw bewolkt met regen en 13 graden.
0: Dankjewel, Fraukje. Ongeval met een vrachtwagen op de Brusselse Buitenring. Daardoor 28 minuten rijtijdverlies tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. Op de E313 Lummen-Antwerpen 25 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 Boom-Antwerpen 24 minuten aanschuiven tussen Aartselaar en Wilrijk door een defect voertuig. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 21 minuten file rijden van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring 18 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Nederland 18 minuten ook van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan is dat niet langer dan een kwartier.
1: Jouw verhaal met

Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Een tijdje geleden zag ik een film over Neil Diamond in de bioscoop. Een film met veel muziek, dat hoef ik je niet te vertellen waarschijnlijk. Maar wat weet jij nog over filmmuziek in de 80's? Welke soundtrack heb je meteen in huis gehaald? Waar was die soundtrack beter dan de film? En welk filmnummer blijft jou het meest bij?

Dan Hartman, I Can Dream About You. Ja, film, dat is ook een beetje dromen. Hè. En dankjewel, Ronnie. Hij katapulteert me meteen terug naar mijn tienerjaren. Ghostbusters zag ik toen ook op het witte doek. Onder de indruk van die special effects. Zo geweldig toen leek dat allemaal. Voor Ronnie was het vooral de muziek die scoorde. Mijn zoon bestookte mij nog wekenlang met de vraag Who You Gonna Call? Ook op de video hebben we de film later letterlijk grijs gedraaid. En ik vond naast de print ook de soundtrack zeer geestig. En welk filmnummer blijft jou vooral bij? Omdat je toen voor het eerst je lief kuste in het donker van de cinema bijvoorbeeld. Jouw filmsoundtrack verhaal via nostalgie.plus of met een appje.

0: Soundtrack is het thema vanavond. Welke zijn jouw classics? Flash uit Flash Gordon, 1980 bijvoorbeeld. 6 jaar later volgde Who Wants to Live Forever and A Kind of Magic voor de film Highlander. Wie zat aan het stuur voor die heerlijke classics? Je hoort het zo.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Tijd om het binnen gezellig te maken.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Van Hanky Town, Lips Inc. Een van die vele nummers, hè, die je kunt boosten via onze stemlijst voor volgende week.
1: De 80's.
2: Top 800.
0: Het begint te korten, dus laat je horen. Allemaal platen die een hele dag in je hoofd blijven hangen, schrijft Monna over onze keuzelijst. Ja, dat is niet simpel, hè, dat stemmen. Tenzij voor Romina. Een hele goede avond, Romina.
3: Goedenavond.
0: Jij vond het niet zo moeilijk, hè, dat stemmen?
3: Nee.
0: Vertel eens.
3: Absoluut niet.
0: Vertel eens waarom.
3: Ik zag de lijst, ik ben aan het afstellen tot de top 800. En ik dacht, ja, dat is simpel, dat is gewoon Bon Jovi.
0: Ja.
3: Bon Jovi intikken en dan maar aanvinken.
0: Het was met voorbedachte raden misschien.
3: Zonder twijfel, sowieso. Maar ik had te weinig keuze.
0: Ja, ik zie hier inderdaad dus drie nummers, drie keer Bon Jovi staan. Vertel eens, wat zit daarachter? Behalve zijn looks dan misschien?
3: Oh, alles. Het hele pakketje. Dat is gewoon mee opgegroeid. En dat zit er gewoon in. Ik ben hem ook live gaan kijken. Het zegt 2 maal.
0: Ja.
3: En ja, dat zit erin. Het zit onder mijn huid. Het zit er volledig in.
0: Het zit niet alleen onder de huid, maar ik lees dat het ook op de huid zit.
3: Ja, bij jou. Klopt.
0: Je hebt zelfs een Jovi Girl getatoeëerd. Wat is een Jovi... Wacht, een Superman-teken met... Ah nee, wacht. Ja, met daarin Jovi Girl.
3: Ja, ja, ja.
0: Ah ja, Superman met de woorden Jovi Girl. Wat is het verband tussen Superman en Bon Jovi dan?
3: Hij heeft op zijn linkerarm dus het embleem van Superman.
0: Ja.
3: Hij heeft getatoeëerd op zijn linkerarm. En dat heb ik ook gedaan, maar dan een stuk groter. En dan in het midden heb ik Jovi Girl laten tatoeëren.
0: En dat is zijn tattoo eigenlijk gekopieerd op jouw arm dan?
3: Volledig van hem en voor hem.
0: Ja. Zeg, dan vraag ik me af, als je dan voor een 70s top moet stemmen, ja, heb je dan een probleem of hoe gaat dat dan?
3: Nee, dat gaat rechtstreeks naar ABBA.
0: Dan is het ABBA. Ja, voor elk decennium is er een naam.
3: Ja.
0: Fantastisch.
3: Hoe ouder, hoe liever dat ik kan...
0: Ja. Super. Zeg, hoe was dat om Bon Jovi live te zien?
3: Oh, hemels, zalig. Dat waren 2 hoogtepunten uit mijn leven. Ja,
0: ja, absoluut, wat is, waar, zaligheid. Waar is hij voor jou? Waar blinkt hij absoluut in uit tijdens live performances?
3: Eigenlijk, ja, je zit hem. Je leeft mee. Alles en iedereen rond u, dat verdwijnt gewoon. En je hebt alleen maar ook voor hem en de muziek.
0: Ja, dus hij is geweldig goed.
3: Die kan je volledig meesleuren. Ja.
0: Die conclusie wilde ik trekken. Dat hij je helemaal meeneemt in zijn sfeer en zijn energie. Goed, dan gaan we luisteren, Romina. Niet langer wachten. Dank je voor je keuze. Ik wens je heel veel luisterplezier volgende week en vanavond ook nog. En hier komt hij. Groetjes.
3: Oh,

0: Jovi girl Romina heeft goed haar best gedaan. 3 keer Bon Jovi op een rij voor de top 800. Ik ben dus lang niet de enige die voor één artiest gaat, reageert Jamie. Nope, dat is zo. Weer terug naar jouw favoriete filmclassics. Machteld kiest voor Relax van Frankie Goes to Hollywood uit Police Academy. Inderdaad, nog zo'n filmmoment dat voor altijd blijft. Net als onze classics. Après toi, après Azouad.
1: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
0: Ja.
1: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
0: Oh, ja.
1: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
0: Ja.
1: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
0: Ja!
1: Mevrouw, welke kiest u?
0: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg schat,
4: ja?
5: Die badkamer, daar is de lek geweest.
4: Oei.
5: Met zijn zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
7: Ontbijt op bed gelijk een koning.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
7: King size.
6: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.

0: Ja, laten we eerlijk zijn. De meeste van ons gingen niet naar de film voor de film. Ook niet voor die geweldige soundtrack. Wel om daar met je eerste lief te foefelen. Peter was 18 en had zo'n meisje waar hij al wekenlang indruk op probeerde te maken. Gelukkig kwam Footloose met de muziek van Kenny Loggins ter hulp, schrijft hij. Na de film gingen we nog iets drinken en ik dacht blijkbaar dat ik ineens ook zo'n moves had als Kevin Bacon. Niet dus, schoof uit op de dansvloer en nam bijna een tafeltje mee. Zij heeft daar de hele avond mee gelachen, maar uiteindelijk, eindgoed al goed, we zijn 3 jaar samen geweest.
1: Jouw verhaal.
2: Nostalgie Plus.

Marianne, ik snap je helemaal. Hoi Anne staat hier. Ik was vooral begeesterd door de soundtrack voor Xanadu. Die film vond ik magisch, maar vooral de muziek erbij van Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Die is blijven hangen. Wel, Marianne, die betovering willen we houden zo. I'm Alive, zo dadelijk na een flink stukje Octopussy uit 1983.

0: Magisch stukje Electric Light Orchestra uit de film Xanadu. Heel bijzonder voor Marianne. Vrijheid, blijheid. En dat heerlijke sfeertje houden we aan met Donna Summer, The Beach Boys en Lou Rawls na 7 uur.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Knaldi!
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
0: Flottant als dessert misschien getipt door Timon en Leen vanmiddag. Smakelijk aan tafel, ondertussen classics en jouw verhaal.
10: Your golden years, nostalgie plus.
0: Een nieuws dat heeft Fraukje voor jou.
11: Goedenavond. Tijdens de grote politieactie op afleiding achter het stuur vorige week zijn meer dan 2500 mensen betrapt op gsm'en tijdens het rijden. Dat is een van de grootste risicofactoren voor een ongeval. Ook zo'n 250 andere bestuurders waren afgeleid omdat ze bijvoorbeeld aan het lezen waren of zich aan het schminken waren. Voor het eerst controleerde de politie ook op fietsers en e-steppers. De politie trok meer dan 900 rijbewijzen onmiddellijk in. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien wil de advocaat van de moeder extra schuld vragen over moord en schuldig verzuim. Hij heeft 2 uur lang gepleit. Volgens advocaat Vermassen had verdachte Dave de Kok een voorbedacht plan om Dien te doden. En had de Kok nog genoeg tijd om na te denken over zijn daden en bood hij geen hulp aan de zwaargewonde kleuter. Als de jury hierin meegaat, zal de Kok niet voor doodslag, maar voor moord worden veroordeeld. En de schrikkelseconde verdwijnt. In de plaats daarvan komt er een schrikkeluur. Dat heeft een team van wetenschappers beslist. Al sinds 1972 voegen wetenschappers af en toe een extra seconde toe, omdat de aarde niet altijd exact in 24 uur om zijn as draait. Vanaf volgend jaar wordt er gewacht tot er een uurverschil zit op de 2 tijdsmetingen. En dat betekent dat we honderden jaren de atoomklok niet meer moeten bijstellen. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima rond 15 graden. Morgen meer wolken met regen en buien, maar het blijft wel zacht bij zo'n 20 graden. Zaterdag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken met nog kans op een bui. En het is ook frisser bij 15 graden. Zondag opnieuw bewolkt met regen en 13 graden.
0: Dankjewel, Fraukje. En mag de make-up er weer af? Dan toch echt niet in de auto. Ook niet in de file op de Antwerpse ring richting Nederland. 19 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout door een defect voertuig. En op de E313 Lumme-Antwerpen 18 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
12: Jouw verhaal met Anne Grutman.

zalige stem, geen filmzanger, maar hij verscheen wel op het witte doek in iets als The Cannonball Run en later Blues Brothers 2000, Lou Rawls. Welke filmmuziek uit de 80's zit nog vers in jouw geheugen en welk verhaal zit daaraan vast? Een eerste lief, een laatste lief, de eerste keer naar de cinema of met je eerste auto naar de drive-in movie, weet ik veel. Nostalgie.plus en dan doorklikken via deel hier jouw verhaal.

Ja, je valt alles voor een filmclassic en soms gebeurt dat letterlijk. Karin hoeft nog maar de eerste noten van I've Had the Time of My Life te horen en ziet Dirty Dancing. Mijn zus en ik moesten natuurlijk die lift uit de finale proberen in de woonkamer. Slecht idee, zij sprong, ik moest haar opvangen en uiteindelijk lagen we allebei op de grond naast de zetel. Wat later koos mijn nicht het nummer als openingsdans. Zij heeft op mijn aanraden wijselijk de lift eruit gelaten. Ja, I don't want to get hurt, hè.

0: Luc, genoot van Rita Coolidge. Daarnet heb ik denk ik opgestemd, maar ik heb meerdere keuzes gemaakt, schrijft hij. Ook Bert koos de classics voor zijn 80's top 3. En we gaan eens horen wat daarachter zit na een vrolijk Reed Petit en de wilde wereld van Cat Stevens. Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
1: Het gaat niet meer.
2: Oei, en hoe lang speelt het al?
1: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
2: Oh, klassiek geval.
1: Is het nog te redden?
2: Nee, tijd voor iets nieuws.
1: En waar vind ik dat?
2: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
1: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
2: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
1: Gratis?
2: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
3: Macri, waar beter slapen begint.
4: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
5: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
4: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: Een filmclassic en een top 800 classic in één bij Dimitri. Geen idee of Axel F. iemand iets zegt.
1: De 80's.
2: Top 800.
0: Maar ik denk dan direct Get the F out of here. En aan de films met Eddie Murphy schrijft hij. En Bert die dacht vergeten parels. Een hele goede avond, Bert.
3: Goedenavond, Anne.
0: Het begint te spannen voor die 80's top 800.
3: Ja, eigenlijk wel. Maar het spijtige van de zaak is dat ik volgende week moet gaan werken. Het is alleen de apotheose. Dat zal op vrijdag zijn, veronderstel ik.
0: Ja, op vrijdag.
3: Ja, die zal ik dan wel volledig kunnen beluisteren. Oh. Maar de dagen ervoor... het is morgens zo vroeg zijn jullie nog niet bezig met een top. En tegen dat ik dan thuis ben, dat zal het ook al vergedaal zijn, denk ik.
0: Dat is wel jammer. Ja.
3: Afhankelijk van mijn werk is het niet gemakkelijk om Nostalgie Plus te beluisteren. Want ik heb ook geen DAB Plus radio in de auto. En FM, via FM is het ook altijd niet even goed te ontvangen. Dus ja.
0: Ik voel nu, ik zou zo een zakdoek willen doorsturen. Garme. Wat doe je van werk dan?
3: Ik ben technieker bij Proximus. Dus,
0: dan moeten we daar eens gaan babbelen, hè.
3: Ja, ik kan moeilijk mijn eisen stellen. He, van, je
0: ik
3: moet hier op Nostalgie Plus staan, of
0: weet
3: ik
0: het niet.
3: Doe mijn werk niet.
0: Als iedereen daar gecharmeerd is, hoe kan dat fout lopen? Maar goed, Bert, ik ben aan het zwanzen. Maar doe het toch maar even tussendoor. Hè. Maar zwart, we gaan eens kijken naar wat je gekozen hebt. Want ik vond het zo leuk om die nummers... terug te zien in de lijstjes van onze luisteraars. Want ik zag er weer eentje bij jou. Ik dacht van, twee eigenlijk. Ik dacht van, dat is toch tof. Maar we zullen eerst met de andere beginnen. Ik zie Grace Jones, heel bekend.
3: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een tof nummer. Waarom? Omdat dat eigenlijk... alleen al voor die een intro vind ik dat echt een geweldig nummer. Die duurt ongeveer een minuut en Dan zet ik die radio al keiluit, gewoon om van die intro al hier al te genieten.
0: Ik zal eraan denken, volgende keer dat de plaat passeert, dat ik van de intro afblijf.
3: Maar
0: inderdaad, er zit zoveel mysterie in.
3: Die is zo lang, dat je die toch niet kunt volpraten, denk ik.
0: Ik weet niet, try me, enfin. Secret Service. Ik wist niet dadelijk wat het was, maar dan heb ik het beluisterd. En inderdaad, Flash in the Night uit 82.
3: Dat is zo'n eendagsvlieg die bij mij wat bleven hangen is eigenlijk. En ik vind dat zo van een disco-achtig, goed ritmisch aanvoelend nummerke. Ik vond dat er ook maar bij kletsen.
0: Ik vind het ook heel mooi uitgedrukt. Een eendagsvlieg die een beetje is blijven hangen, maar goed. En dan, nummer drie. Daar dacht ik, daar is hij. Kaji Gugu, Turn Your Back on Me. Dat heb ik thuis nog grijs gedraaid.
3: Is het waar, ja?
0: Ja.
3: Ik heb dat in een tijd nog op de vrije lokale radio gedraaid. Waar ik in de jaren 80 ook nog DJ ben geweest. Ik vond dat een geweldig nummer. Natuurlijk, iedereen linkt Kaja Gugu aan To Time. Maar Turn Your Back on Me heeft ook wel iets. Omdat het niet zoveel niet meer op de radio wordt gedraaid, dacht ik van, ik ga die er ook niet meer bij zetten. En ik hoop dat er nog luisteraars zijn die mij volgen en die daarvoor gaan stemmen.
0: Ik hoop dat ook.
3: Staat die dan wel in de top 800.
0: Ja. Zeg, zou je het nog eens kunnen aankondigen, zoals je deed in je vrije radiodagen, Bert?
3: Oei, maar dat is al heel veel jaren geleden.
0: Om te spelen, hè.
3: Zo, beste luisteraars van Nostalgie Plus, we gaan nu luisteren naar Kaja Gugu en Turn Your Back on Me.
0: Fantastisch.

0: topzender met topluisteraars, lees ik in mijn appjes. Geweldig dat enthousiasme van Bert daarnet. En een mooie lijst op de koop toe. Bert zal het graag horen, want hij was tot gisteren zijn stem kwijt. Och arme. Gemberteetjes Bert, gemberteetjes en nog meer pareltjes. Eentje uit 77, zo dadelijk.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
6: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
7: Dovi Keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Chocoladebruin
9: of karamelbruin.
8: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: ergens bij horen. Bunkers hier, waivers daar en dan die sportivo's. Heel ingewikkeld allemaal als ik zo terugkijk.
1: Jouw verhaal. Nostalgie.
0: Deze schreef en zong in de 70s voor de oorlogsfilm The Wild Geese met Richard Burton en Roger Moore. En daarna kwam Drop the Pilots.

Muziek houdt jong, dus je zit goed hier. Wat ook kan helpen, lijkt een vaste stek in het plaatsje Bolotana op Sardinië. Vorig jaar telden ze daar met amper 2300 inwoners 1200-jarigen. Het recept, goed eten, bewegen en sociaal contact. En als we dat naar film vertalen, daar heb je een Hollywood-corrifee als Dick Van Dyke, eeuweling. En bewegen is ook zijn remedie. Misschien hoeven we dus niet allemaal naar Sardinië te verhuizen. Een beetje op en neer springen gedurende 3 minuten kan ook.

In beweging blijven dus als je dezelfde ambitie hebt als eeuweling Dick Van Dyke, Alphaville en Forever Young. In 1977 had een befaamd Zweeds viertal een eigen bioscoopfilm rond hun Australische tournee, eentje van hen uit 1979. Na 8 uur aan de start van Your Golden Years. Eerst nog een beetje sightseeing.

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: CCR.
1: Staat erin.
0: ABBA.
1: Uiteraard.
0: Culture Club.
1: Zeker weten.
2: Shirley Bassey. Elton John.
1: Ze staan allemaal in het boek.
0: 100% Follet.
1: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
0: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Nieuwsblad Podcast.
1: Dit is de Actua Podcast van Nieuwsblad in samenwerking met GVA. Maandagnacht is in Jette een politieman om het leven gekomen bij een schietpartij na een carjacking. Meerdere mensen zijn opgepakt en er zou drugs in het spel zijn. Onze insider volgde alles op de voet. Ik ben Nathalie Delporte en dit is de Insider.
2: Op 12 oktober om 23 uur werd de politiezone West-Waals-Brabant opgeroepen voor een gewelddadige diefstal gepleegd in Tubeke.
1: Dag Annelies Baten van de Crimi-redactie bij Nieuwsblad.
3: Dag Nathalie.
1: Voor alle duidelijkheid, we horen elkaar op dinsdagavond. Jij bent alles al op de voet aan het volgen de hele dag. Waar treffen we elkaar nu?
3: Ik ben momenteel eigenlijk nog in de gebouwen van het parket van Brussel. Ze hebben mij hier nog net niet buiten geborsteld. Maar ja, er was een grote persconferentie door de Brusselse procureur Julien Moinil. Mm-hmm. En die wilden we natuurlijk niet missen.
1: Ja, en dat heb je allemaal gevolgd. Nu, laten we misschien chronologisch bij het begin beginnen. Neem ons even mee naar de nacht van maandag op dinsdag.
3: Ja, wel, eigenlijk moeten we dan naar Tubeke. Dus eigenlijk over de Taalgrens, zeg maar. Mm-hmm. Daar loopt eigenlijk een paniekerig telefoontje binnen van een 35-jarige man uit Anderlecht. En die beweert dat hij door drie à viertal gemaskerde en gewapende mannen is overvallen. Mm-hmm. Dus het is een carjacking. En de daders zijn met mijn voertuig vertrokken, dus hij meldt dat. Dus dat ging over een gewelddadige diefstal van zijn wagen. En Tubeke, ja, om je een idee te geven, dat is ongeveer op een klein uurtje rijden van Brussel.
1: Ja, oké.
3: Okay. Die oproep komt binnen bij de politie. Ze nemen dat uiteraard heel ernstig. Die kerel uit Anderlecht, die geeft natuurlijk zijn nummerplaat door. Ah ja, het gaat over zijn eigen auto. Er werd eigenlijk onmiddellijk na de oproep van die man een soort van signalement uitgestuurd. Men moest op zoek gaan naar die wagen. Mm-hmm. Met die nummerplaat. En eigenlijk wordt die vrij snel opgemerkt in Jette. In de Carton, de Wiaarlaan in Jette, waar het zich dus eigenlijk allemaal heeft afgespeeld. Ja. Daar merkt men die wagen op.
1: En wie heeft die wagen dan opgemerkt? Of hoe is die opgemerkt?
3: De wagen is eigenlijk opgemerkt door een ANPR-camera. Dat gebeurt wel vaker wanneer er zich misdrijven voordoen. Dan gaat men ANPR-camera's gaan bekijken om te zien of er bijvoorbeeld inderdaad een verdacht voertuig kan worden opgemerkt of de daders daarop te zien zijn. Mm-hmm. En in dit geval is dat dus ook gebeurd. En het voertuig waarvan de man dus melding had gemaakt, was gesignaleerd. Ja. En dat was dus in Jette.
1: Dus dat is nog altijd van op afstand?
3: Klopt, inderdaad. Maar dan komt eigenlijk Nordin in het spel, de politieagent. Mm-hmm. Ondertussen maakte hij eigenlijk al 7 jaar deel uit van de anti-overvalbrigade, de AOB. Dat is eigenlijk een speciale eenheid die wanneer het een beetje gevaarlijker wordt of wanneer er zware misdadigers moeten opgepakt worden, als het allemaal zo wel net iets moeilijker is, mm-hmm, qua operatie, dan komen die mannen tussen. Dus die waren eigenlijk uitgestuurd naar die straat waar die wagen zich bevond.
1: Mm-hmm. Oké, dus Nordin gaat daar naartoe. En dan was er sprake van een achtervolging.
3: In het begin werd het zo'n beetje genoemd. Hè. Wij hadden vernomen dat ze inderdaad misschien van in Tubeke tot in Jette, dat leek een beetje op een achtervolging, maar we moeten dat inderdaad misschien wel wat anders kaderen. In dit geval was het gewoon de auto die zich daar bevond. En eigenlijk wouden die politieagenten zich nog niet zo snel laten opmerken. Dus, wat gebeurt er? Nordin wordt een beetje uitgestuurd als een soort van verkenner, werd het hier genoemd door het Brussels parket.
1: Niet in uniform dan?
3: Nee, hij was in burger. Maar blijkbaar is dat zeer courant. Hij was dus in burger en hij moest zeer discreet een beetje het terrein gaan aftasten, de situatie inschatten. Die een auto, zitten daar nog mensen in? Zijn dat de verdachten? Is er een manier om die te intercepteren? Dus het was eigenlijk, hij moest zo een beetje inschalen. Maar dat is iets wat zeer courant gebeurt. Dat is hier door de procureur van Brussel ook meermaals benadrukt. Ja, die mannen waren daar ook absoluut op getraind. Dus niemand had ook maar verwacht dat het op die manier zo fout zou lopen. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk, wanneer Nordin wordt uitgestuurd, en je moet je dan inbeelden, er staan nog 2 teams pakweg op enkele honderden meters van die wagen verwijderd, die zich verdekt opstellen in politiewagens die eigenlijk aan het wachten zijn op een signaal van Nordin. Van, oké, mannen, wat doen we? Die horen niets. Minutenlang is er stilte. Dat is natuurlijk niet normaal. Dat is niet van Nordin zijn gewoonte. Dat is ook niet hoe dat zo'n politieoperatie moet verlopen. Dus ja, die worden ongerust. Met als gevolg dat zij uiteindelijk zelf naar die plek gaan waar dat ze Nordin naartoe hebben gestuurd. En daar vinden ze eigenlijk wel vrij snel hun collega die ja, op de grond ligt met een zware wonde aan zijn hoofd. En ze zien onmiddellijk dat het er absoluut niet goed uitziet.
1: Je hebt het slachtoffer al bij naam genoemd, Nordin van de anti-overvalbrigade. Naarmate de dag vorderde, kreeg je ook meer info over het slachtoffer. Wie is die agent?
3: Ja, wel, hij wordt eigenlijk een beetje omschreven als een soort van droomflik, hè. Super competent, extreem geëngageerd. Ja, een collega voor wie dat je ook je hand in het vuur stak. Er was iemand die mij vertelde, een collega die zei van ja, als het moeilijk werd, dan wou je hem gewoon mee op terrein. Gewoon echt op hem bouwen. Maar tegelijkertijd was hij ook super empathisch en heel menselijk blijkbaar naar slachtoffers toe. Dus ja, het was een beer van een vent blijkbaar ook. Die heel graag voor de actie ging. Het werd zo wat omschreven als ja, hij pakte graag boeven. Maar dat kan soms wel eens een negatieve connotatie hebben. Maar dat was bij Nordin dus totaal niet zo. Want hij had ook die een andere kant van ja, het empathisch. Naar slachtoffers toe en zo. Dus hij was eigenlijk zo een droomflik. Ik kan het niet anders zeggen.
1: Een zeer geliefd man.
3: Absoluut.
1: En weten we iets over zijn persoonlijk leven?
3: Wat we weten over het persoonlijke leven van Nordin is dat hij blijkbaar jarenlang de vrolijke, verstokte vrijgezel was, maar dat hij de afgelopen jaren toch een vriendin had en hij had een jonge vrouw ontmoet en hij was daar wel echt al een hele tijd mee samen en blijkbaar hadden ze het echt wel goed. Hij had wel geen kinderen, maar ja, hij was wel heel, heel verliefd samen met zijn vriendin. Nu, je moet ook weten, Nathalie, hij is eigenlijk destijds in 2009 begonnen in een wijkcommissariaat, in de Marolle en de wijk Aneesens, ook wel een beetje een probleemwijk soms. En de Marolle dan, ja, hartje van Brussel, het centrum, toeristisch. Daar is hij eigenlijk begonnen. En dan heeft hij 10 jaar later, dat werd door de korpschef Michel Govaerts van de Brusselse zone ook zo benoemd, maakte hij eigenlijk zijn grote droom waar. Want hij droomde er echt van om bij die anti-overvalbrigade binnen te geraken. Hij heeft ook meermaals ingangsproeven moeten afleggen. Maar uiteindelijk slaagde hij en kon hij daar beginnen. En ja, dat was echt, het was zijn droomjob. En daar deed hij alles voor. En ja, een collega zei nog tegen mij van, ja, het was eigenlijk zijn job, zijn droom. Maar het heeft nu eigenlijk ook, ja, het heeft hem zijn leven gekost.
0: Hij was uitermate gemotiveerd. Was ook een echte Brusselse ket. Een grote familie, 41 jaar oud. Dus was toch een zeer, zeer ervaren en zeer geapprecieerde collega. Ik heb hem ook persoonlijk gekend en ik moet zeggen dat is zwaar binnengekomen.
1: Zijn korpschef was logisch ook emotioneel op de persconferentie, hè?
3: Ja, inderdaad. Het was wel duidelijk dat Michel Govaerts het er moeilijk mee had, wat je hem natuurlijk absoluut niet kwalijk kan nemen. Het is uiteraard zeer menselijk dat je op zo'n momenten het moeilijk krijgt. Mm-hmm. Ja, hij benadrukte gewoon nog eens wat voor een inzet Nordin op het terrein toonde en ja, dat het een enorm verlies betekent voor de politie. Mm. Hij krijgt ook nog een herdenking komende vrijdag. Ja, en je moet je dat ook voorstellen. Hij zei ja, als korpschef op zo'n dingen ben je nooit voorbereid. Je wilt nooit die telefoon krijgen. Hij is dan ook nog die nacht, maandagnacht eigenlijk, heeft hij nog de ouders van Nordin ontmoet. Ja, die mensen zijn waarschijnlijk ook helemaal gebroken. Dus ja, voor Michel Govaerts was dat ook echt een absolute zwarte dag uit zijn carrière, denk ik. Iemand verliezen op terrein, ja, dat wil je gewoon niet.
4: J'ai vu des policiers revenir, s'appuyer sur leur voiture, s'effondrer, petit à petit. Je les ai vus aussi se prendre dans les bras. Ils avaient l'air tristes, donc j'ai compris par là qu'il s'était passé quelque chose de grave, qu'il y avait certainement des morts.
1: Nu, Annelies, jij bent daar de hele dag geweest, dus ook in de buurt waar het gebeurd is. En we hoorden hier een reactie van iemand die er in de buurt woont. Hoe reageerden de mensen daar verder?
3: Oh ja, het is eigenlijk een vrij rustige buurt. Het is niet per se een buurt waarvan dat we weten, hè, dat er zich soms wel wat opstootjes voordoen of zo. Allee, het is zeker geen risicovolle buurt, dus die mensen die reageerden wel allemaal vrij geschokt. Want ja, er is natuurlijk wel voor hun deur een politieagent omgebracht. de dame die we hoorden getuigen, die heb ik ook persoonlijk gesproken. En ja, die was wel super hard onder de indruk. Die heeft voor middernacht het eigenlijk allemaal zien gebeuren. En die zag ook hoe aangeslagen die agenten waren. Zat eigenlijk meteen door van wow, dit is niet normaal. Hier is echt iets ernstigs aan de hand.
1: Nu, we moeten er even naar terug, naar het moment waarop dat fatale schot is gelost. Welke details zijn daarover al bekend?
3: Wel, de procureur Manil benadrukte dus dat er met een pistool geschoten is op de agent. En hij is door één schot geraakt in het hoofd. Ja, en eigenlijk maakte Nordin geen kans, hè. Hij was kansloos, want hij is eigenlijk zo goed als bijna onmiddellijk overleden aan die verwondingen. Allicht zijn er meerdere schoten gelost, maar daar bleef Manil een beetje vaag over. En wat dan misschien ook nog belangrijk is, in de buurt werden ook nog 3 wapens aangetroffen. Het is nu te bekijken of dat één van de wapens dus gebruikt is om op Nordin te schieten. Dat kon hij nog niet beantwoorden.
1: Nu, er kan natuurlijk maar één dader het dodelijke schot hebben gelost. Maar er zijn blijkbaar wel verschillende verdachten opgepakt ondertussen.
3: Ja, inderdaad. De procureur heeft dat bevestigd. Er zijn inderdaad verschillende verdachten opgepakt van hun vrijheid beroofd. Dus die zijn gearresteerd. De verhoren die lopen nog volop. Ja, wij hoorden ook dat ze eerst ook nog probeerden te vluchten. Waaronder één van hen ook met een taxi. Allee, je verzint het niet. Maar dus ja, er zijn wel verschillende verdachten gearresteerd. Maar ja, ze gaan nu nog moeten bekijken wat hun precieze aandeel is. En Manil benadrukte dat hij liefst daar niet al te veel details over wil vrijgeven, omdat hij natuurlijk het onderzoek niet wil schaden.
1: Ja, over om wie het dan gaat, bedoel je?
3: Ja, inderdaad. Wat hij wel kon zeggen is dat er in de auto, die dus gecarjacked is geweest, dat daar wel een aanzienlijke hoeveelheid drugs in is gevonden. Om welke drugs het ging, dat wilde hij niet verduidelijken. Maar ja, goed, waar komt die drugs vandaan? Daar hebben we nog draden naar. Komt dat van die man die dan belt om te zeggen dat hij gecarjacked is? Mm. Dat lijkt misschien onwaarschijnlijk, want ja, waarom zou hij anders de politie bellen als hij dan zelf in de criminaliteit zit? Komt die drugs van die verdachten die nu gearresteerd zijn zelf? Dat zal nog moeten blijken, maar daar wou Manil niet te diep op ingaan. Maar het heeft er alle schijn van dat het zich toch weer allemaal een beetje in het drugsmilieu afspeelt.
1: En hoe zijn de speurders hen dan op het spoor gekomen?
3: Ja, wel, het is natuurlijk zo. Het moment waarop dan Nordin op verkenning gaat en dus naar die wagen gaat om de situatie in te schatten. Ja, er zijn maar een aantal minuten die verstreken zijn tussen het moment waar die wordt uitgestuurd en het moment waarop zijn collega's denken van er is hier iets aan de hand, we moeten gaan kijken, want we horen iets van Nordin. En als zij hem dan op de grond zien liggen met die hoofdwonden, hebben ze natuurlijk onmiddellijk alarm geslagen. Iedereen is opgeroepen en er is een ware klopjacht ontstaan om de mogelijke verdachte te vatten. En ja, gelukkiglijk zijn ze daar wel in geslaagd om vrij snel verdachten te kunnen arresteren.
1: Nu, Annelies, het gaat hier niet om de eerste, de beste politieagent of inspecteur. Het gaat hier echt over iemand van de anti-overvalbrigade. Dat zijn toch mensen die het klappen van de zweep goed kennen?
3: Absoluut. Ja, dat heeft Michel Govaerts, de korpschef, ook meermaals benadrukt. Die zijn super getraind. Die hebben de beste uitrusting, zeg maar, omdat zij gewoon ook vaak risicovolle operaties doen op het terrein. Dus dat is ook maar logisch. Maar die mannen, ja, die kunnen risico's inschatten. Die zijn daar eigenlijk dag in dag uit mee bezig. Zoals ik eerder ook al zei, je raakt daar ook niet zomaar binnen bij die anti-overvalbrigade. Daar zijn wel degelijk een aantal testen die daaraan vooraf gaan. En daarover uitte de korpschef wel een beetje zijn bezorgdheid, omdat hij zei van ja, als die mannen al slachtoffer worden, dan ben ik toch wel wat bezorgd over de veiligheid van mijn mensen.
1: Ja, terecht blijkbaar. En dit is trouwens ook geen alleenstaand geval. Er is al langer een groot agressieprobleem toch wel rond de politie. Ja. Er is sprake van ondertussen 36 slachtoffers op 25 jaar. Ja. En dan hebben we het natuurlijk niet over Brussel alleen, hè?
3: Nee, dat klopt. Nu, natuurlijk hier, omdat we in Brussel zitten, werd er wel door de procureur eigenlijk nog best ook wel vrij emotioneel verwezen naar Thomas Monjoie, die ook het leven heeft gelaten in Schaarbeek dan in 2022, toen hij neer werd gestoken. En daar herinnerde hij iedereen toch nog wel eventjes aan. Hij sloot dan wel mooi af dat hij zei van kijk, daarom dat ik eigenlijk nog eens wil benadrukken hoeveel respect wij hebben voor al onze mannen, al onze vrouwen op terrein, mm-hmm. omdat zij toch wel iedere dag risico's nemen en ja, achter iedere politieagent of politievrouw zit ook allez, een vader of een broer of mm-hmm. een papa. Allez, dus ja, dat kwam wel binnen. Ja. Ook hier heeft Nordin zijn eigen leven geriskeerd om criminelen te pakken en hij heeft het moeten bekopen met zijn leven. Dus ja.
1: Er is ondertussen ook een reactie vanuit de politiek.
3: Ja, dat klopt. Ja, het is de minister van Binnenlandse Zaken bijna Quintin die eigenlijk dinsdag voor de camera's aankondigde dat de daders strenger gestraft zullen worden. Maar, oh ja, die uitspraak valt eigenlijk niet echt supergoed bij de politievakbonden. Want natuurlijk, je moet weten, we hebben nog maar net eigenlijk de rellen gehad, vorige week vrijdag in de hoofdstad, waarbij jongeren alles kort en klein hebben geslagen, waar dat de politie heel veel jongeren heeft kunnen intercepteren, arresteren. En herinner u ja, dat er eigenlijk een aantal jongeren ook gewoon terug zijn vrijgelaten, omdat er eigenlijk geen plaats was in gesloten instellingen. Dus de vakbonden hadden zoiets van, ja, Quintin, je moet geen dingen zeggen die je niet kunt waarmaken. Dus ja, dat strenger straffen, het is heel complex geworden hè, in Brussel. De gevangenissen zitten overvol. En Moanil is ook al heel lang aan het roepen dat hij absoluut meer middelen nodig heeft om het hier in Brussel op te kuisen, om zijn woorden te gebruiken. En als nu zou blijken dat ook dit feit weer gelinkt kan worden aan drugs en het drugsmilieu en de drugsoorlog, ja.
1: Ja, maar om het tij te doen keren is er vooral heel veel geld nodig, hoor ik je zeggen.
3: Ja, dat is toch de nagel waar ze wel blijven opslaan, ja, inderdaad.
1: Oké, dankjewel Annelies.
3: Dankjewel.
1: En voor alle laatste updates verwijs ik graag naar de Nieuwsblad-app. Hè.
5: Dit was De Insider, de Actua-podcast van Nieuwsblad. Met de stemmen van Annelies Baten en mezelf, Nathalie Delporte, die samen met Laurent Stork ook instond voor de productie. Montage Pieter Santens bij House of Media.
6: Wil je meer podcasts van Nieuwsblad horen? Ga

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.